Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
3: Bente, Parachute.
1: Hoi, ik ben Bente en dit is mijn nieuwe single op 3FM.

veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging, omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte...

0: zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
2: Jij bent altijd ergens de eerste van de dag in op dit moment. En ik wil even weten wat het is. Vertel ik je zometeen allemaal na Kingfisher, How Lonely en even nu. En I Run.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olie-industrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer

misschien ben je wel wezen stappen. Dan breng ik je zo meteen naar bed. Als je die nog kan vinden. Ik hoop het wel voor je. Ik dacht, het is 4 uur 's nachts. Je bent altijd ergens de eerste in momenteel, toch? De eerste van je gezin. De eerste van je woonplaats. De eerste van Nederland. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je bent altijd de eerste van de dag in iets. Ik ben even aan het denken wat dat is bij mij. Ben ik de eerste van de dag die zijn winterjas droeg? Dat zou wel kunnen. Het is namelijk tyfus koud buiten en mijn zomerjas is nat geregend. Ik hou van Nederland. In elk geval, dan heb je een beetje inspiratie wat het kan zijn. Misschien ben je wel de eerste van de dag die de hond aan het uitlaten is in de stromende regen. Misschien ben je wel de eerste van de dag die een kopje koffie zet. Je kan het zo gek niet bedenken. Je bent altijd ergens de eerste van de dag in. En ik ben benieuwd waar dat bij jou in is. Hoe begin jij aan je dag? Laat het even weten. De NPO Luister-app staat voor je open. Of bel gezellig in 0909-1336. De Bouwsa bij 3 nu.

van de dag. Dat is namelijk het mooie aan dit tijdstip. Of je nou al wakker bent of nog wakker bent. Officieel is het een nieuwe dag. En dat betekent dat je altijd ergens de eerste in bent, toch? Zo is het ook. Chris, die is erbij in de NPO-luisterapp, die zegt... misschien ben ik wel de eerste die jullie een complimentje geeft. 3FM is mijn thuis en ik hou van alle DJ's. Oh, Chris, we houden ook van jou. Noah, die is net terug van het stappen en het duurt altijd even voordat ze dan kan slapen. Dus ze wil altijd nog even iets doen. Dus zij is denk ik de allereerste die vandaag al de woonkamer heeft gepoetst. Vind ik toewijding, Noah. Als ik terugkom van het stappen, dan kom ik niet heel veel verder dan het zoeken naar snacks in mijn woning. Elias, die is in slaap gevallen met een waterfles die nog open tegen mijn kussen aanleunde. Dus ik ben waarschijnlijk de eerste die vandaag wakker is geworden in een zeiknat bed. Oeh. Dat is lullig. En Michiel die stuurt dat ik last heb van slaapwandelen is voor mij niks nieuws. Maar deze situatie was wel nieuws. Ik ben vandaag de allereerste die wakker is geworden. Terwijl

kinderen. Ik denk, hoe oud je ook bent, of hoe jong je ook bent, het is altijd nostalgisch, toch? Iedereen heeft zijn eigen herinneringen eraan. Maar wist je dat tussen al die kinderstemmetjes er ooit eentje heeft gezeten die jaren later de hele wereld aan het dansen zou krijgen? Ja, dat jongetje is Mason. Hij heet eigenlijk Jason Gronis. Toen hij 6 jaar oud was, zong hij in het kinderkoor. Maar naast zingen had hij vooral oog voor alle knopjes, apparaatjes en geluidjes die achter de schermen te vinden waren. Dat was echt helemaal waar hij op aanging. Nou, jaren later verhelde hij het kinderkoor voor de DJ booth en maakte hij samen met Princess Superstar een internationale dancehit die we nu allemaal nog steeds kennen. Ik heb het uiteraard over deze ongelofelijke classic. Mason en Princess Exceeder. Of Princess Superstar. Perfect, sorry.

0: bij Your The Training Season.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik moet heel even iets rectificeren hoor. Even terug naar gisteren. Ik kijk naar buiten. Dikke regen. Harde wind. Wat word ik daar blij van, zeg. Ik kan daar zo van genieten. De herfst is misschien wel het meest knusse seizoen wat er is. Ja, ik vertelde gisterochtend nog helemaal hoe de herfst echt mijn favoriete seizoen is. En dat is ook wel zo. Tot ik gisteravond 20 minuten lang door een Hollandse stortbui moest fietsen. Toen was ik er even klaar mee. Oh, ik kwam volledig door week thuis. Jas is zijknat. Mijn schoenen waren zijknat. Mijn broek was zijknat. Dat vond ik nog het kutste van allemaal, want het was een hele fijne broek die ik eigenlijk vandaag weer aan wilde. Is nog steeds zijknat. Ik was helemaal koud geworden. Ik was echt helemaal klaar, maar ik stond oprecht op het punt om een enkeltje naar de tropische zon te boeken en niet meer terug te komen. Ja, tot er een nummer voorbij kwam in mijn playlist op de fiets, waar ik je gisteren ook al aan voorstelde. En ik ben daar helemaal fan van geworden. En dan maakte die regenbui maakte toch net even wat minder uit. Ik weet niet wat het is, maar je hart warmt er een beetje van op. De regendruppels verdampen op het moment dat je dit hoort. Het is eigenlijk, zou ik willen zeggen, het ideale herfstanthem. Dit is het nummer wat je deze herfst aan je playlist moet willen toevoegen. Dan boeit het geen zak dat je van top tot teen doorweekt bent. Het is nieuwe muziek bij 3FM. Wies en Mathieu Terrain. En opnieuw.

0: Michael Jackson op 3FM, je hoorde Smooth Criminal. Ik moet je zeggen, ik ben een beetje nerveus.
1: 3FM, Jelle Hofbeek.
0: Ja, jij luistert naar 3FM en dat betekent dat je een liefhebber bent van muziek. Daar hebben we iets in gemeen, ik heb dat ook. Misschien ben je ook wel een liefhebber van live muziek, van concerten, van festivals. Dat heb ik ook heel erg. En zeker als ik dan ook nog eens naar mijn favoriete artiesten toe kan. Vanavond ga ik naar een concert van mijn favoriete artiest. Ze staat voor het eerst in tijden weer met een eigen show met volle band op de planken. Aftrap van de tour, twee trial shows vandaag en morgen. En ik ben gewoon een beetje zenuwachtig of zo. Ik heb gewoon weer een soort spanning om helemaal uit mijn plaat te kunnen gaan. Dus ik dacht, misschien heb jij dat ook. Misschien ga jij trouwens naar hetzelfde concert. Dat kan maar zo. Ik ga naar Vrouwtje. Ik dacht, we moeten toch even oefenen toch hoe het is om je favoriete artiest live te zien. De reactie. Welke energie geef je dan? Dus ik ben wel benieuwd. Hoe reageer jij als jij je favoriete artiest ziet optreden? Wat is de energie die je daarbij nodig hebt? Let me know. Dat kan via de NPO Luister app. Hoe reageer jij als je je favoriete artiest voor je neus hebt staan? De NPO Luister app die staat wagenwijd voor je open. Wat een

komt dus voor het eerst in tijden naar een concert van mijn favoriete artiest, Vrouwtje. En ik ben een beetje gespannen, merk ik. Want weet ik nog wel hoe ik moet reageren. Dus ik dacht, hoe reageer jij als jouw favoriete artiest op het podium opkomt? Wietske die stuurt een NPO-luisterapp. Ik ben bij Billie Eilish in de Ziggo Dome knock-out gegaan toen ze voor het eerst het podium opkwam. Ik kon het gewoon niet aan en mijn lichaam ook niet. Oh, wat kut. Maar dan mis je ook nog eens een deel van het optreden van je favoriete artiest. En Lisanne die stuurt, Taylor Swift is mijn favoriete artiest. En als ik bij een concert van haar ben, dan gil ik mijn hele stem schor. Wat een zin. Ik dacht, ja, ik wil het toch even oefenen. Even zorgen dat ik klaar ben voor vanavond. En als jij ook naar Vrouwtje gaat vanavond in de Melkweg, heel veel plezier. En dan hoor je me vanzelf wel. En dan is het toch ook goed om te oefenen. Of sowieso, even als binnenkort je favoriete artiest weer naar Nederland komt. Dus ik ga daar aankondigen. Hier is Vrouwtje! Vrouwtje, hoor je nu op 3FM. Dit is geen rem.

0: CFM. Je hoorde Boston. Goedemorgen, lekker opstaan. Doe je met de allermeeste muziek in je ochtend. Zometeen Avicii. Hey brother, ook somber is voor je onderweg.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Jij bent onderdeel van een heel exclusief clubje mensen. Wat dat inhoudt vertel ik je allemaal na Somber, My Body Isn't Ready. En eerst Avicii. Dit is Hey Brother.

my body isn't ready. Goedemorgen, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jelle en ik ga je nu vertellen dat ik je van harte mag feliciteren. Nou, jij bent onderdeel van een hartstikke exclusief clubje mensen. En het mooie is, daar hoef je niks voor te doen. Nee, jij bent wakker in je weekend om 5 uur 's ochtends. Betekent dat je lid bent van de 5 AM Club. Dat is iedereen die lid is, die wakker is in hun weekend op deze onchristelijke tijd. Dat kunnen we wel zeggen. En dat komt voor jou met heel veel voordelen. Jij mag namelijk bepalen wat er zometeen gedraaid gaat worden op 3FM. Dat is nog eens een leuke bijkomstigheid, hè? Dus je kan je favoriete nummer kun je eindelijk op de radio krijgen. Een artiest die meer aandacht verdient. Of als je zegt, ik moet gewoon even knallen tot het einde van mijn nachtdienst. Je kan ermee doorkomen. Je bent lid van de 5AM Club. Stuur in de NPO Luister-app wat je wil horen of bel gezellig in 0909-136. En dit is de belangrijkste van deze week. 3FM.

0: daylight.
1: Gabriel Rios voor de Broad Daylight.
2: 3FM.
3: Jelle Hofbeek.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jelle en ik mag je van harte feliciteren. Want jij bent onderdeel van de 5AM Club. Een heel exclusief clubje mensen. Iedereen die om 5 uur 's ochtends wakker is, is daar eigenlijk onderdeel van. En 3FM luistert. Dan ben je onderdeel van de 5AM Club. En dat komt met zo zijn voordelen. Want dat betekent dat je invloed hebt op het muzikale beleid van 3FM. Emma, jij mag bepalen wat we vandaag gaan draaien. Wat staat er vandaag op de planning?
4: Hi, goedemorgen. Ja, ik vertrek vanmiddag voor 4 weken naar Australië.
1: Naar Australië? Wat een lekker vooruitzicht.
4: Ja, even lekker weg. Even lekker reizen.
1: Wat is het? Ik kan me voorstellen dat je al maandenlang bezig bent met deze reis. Wat is hetgene waar je het meest naar uitkijkt?
4: Alles, het land lijkt mij fantastisch. Het is echt al een kinderdroom van me. Maar de natuur lijkt me geweldig. Ik kan niet wachten om een kangoeroe te spotten. En het weer ook wel, want het is hier met
1: z'n Ja, alles is beter dan het weer in Nederland momenteel. Dat is, ik kan me weinig plekken voorstellen waar het nog slechter is om te zijn dan in Nederland momenteel, zeg maar.
4: Ja, inderdaad. Dus beter om naar de andere kant van de wereld te gaan.
1: Precies. Hoe lang zit je dan in het vliegtuig? Dat is bijna een dag, denk ik, in totaal, hè?
4: Ja, en dan heb ik ook nog eens een overstap. En daarom wil je heel lang wachten. Ja, het was niet de gunstigste, maar het is al duur zat. Dus je moet wat.
1: Ik geef je groot gelijk. Ja, het is echt... je zegt kangaroes. Dat lijkt me toch een heel haalbaar doel, zou je zeggen.
4: Ja, ik gok van wel. Ik hoop dat ze daar een beetje rondlopen. Maar ik ga ook nog naar zo'n sanctuary daar. Zodat ik ze zeker zie.
1: Oh, nou dan komt dat helemaal goed. Is er dan iets wat ik voor je kan draaien wat misschien ook in het thema van Australië is?
4: Ja, dat kan er maar eentje zijn natuurlijk, hè. Dat is Down Under van Men at Work.
1: Ja, dat is ook wel zo. Als je het hebt over Australië, dan moet deze. Emma, ik wens je een hele fijne vakantie.

Sharon op 3FM, de Azizam. Sommige protestplaten die worden gebruikt voor campagnes, voor van die grote protestmarsen. En andere worden dus de basis van een Broadway musical. Dat overkwam, je gaat het niet geloven als ik dit zeg, maar Green Day met hun album American Idiot uit 2004. Dat album werd jaren later omgebouwd tot een musical die uiteindelijk bijna 500 keer werd opgevoerd. Blijkbaar kun je met genoeg gitaren, geschreeuw en frustratie dus niet alleen een regering boos

Chanel. Mijn naam is Jelle en ik ben echt bijzonder slecht in ongemakkelijke sociale situaties. Laat ik nou net afgelopen dag de meest ongemakkelijke sociale situatie uit mijn leven hebben meegemaakt. Moeten we het zo meteen even over hebben. Nou, you girl.

0: Rage Against the Machine, Hard Substitution.
1: 3FM.
2: Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, mijn naam is Jelle. En belangrijke vraag voor je. Wat zou jij doen in een sociale situatie waarin je niemand kent? En dat je dan ook sociaal gewoon een heel klein beetje ongemakkelijk bent. Dat ben ik verder niet, hoor. Nee.

van die familie. En dat maakt niet uit. Maar ik kende dus niemand. Ja, ik kende de jarige en dan de beste vriendin van de jarige, zeg maar.

waar het over gaat. Dat was uiteindelijk een beetje mijn beste optie. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierin staat. Hoe ga jij om met dit soort situaties? Want ik moet af en toe echt nog even leren hoe je hiermee omgaat. Laat even weten. De NPO Luisterapp staat voor je open. Of bel gezellig even in 0909-1336.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Nieuwe muziek bij 3FM, Higo, je hoorde Antwoord.
2: Vertelde je net, ik heb afgelopen dag een verjaardag gehad van mijn beste vriendin. Enorm naar mijn zin gehad trouwens. Alleen, ik kende dus niemand. En als je iets over mij moet weten, aangenaam, mijn naam is Jelle en ik ben enorm sociaal ongemakkelijk. Nou, je kan je voorstellen, die combinatie vond ik super. Dat was fantastisch. En het was bij de ouders van de beste vriendin van mijn beste vriendin thuis, als je het nog volgt. En daar waren dan ooms en tantes en oma was er. Zeg maar, de hele familie kwam op bezoek. En ik. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dit de volgende keer nou slim aanpakken? De volgende keer is misschien slim om vooraf dat soort dingen te gaan checken. Maar wat zou jij nou doen om op zo'n plek waar iedereen elkaar kent, behalve jij, toch een beetje mee te doen in het gesprek? Nout die stuurt, ik zou een beetje opmerkingen maken als, oh wat vervelend dat die supermarkt er niet meer is. Of wat mis je er zo aan? Of je kan bespreken wat je favoriete supermarkt is. Vind ik een hele goeie, iedereen heeft een supermarkt. Arjan die zegt, wegdromen, lekker naar een andere plek gaan in je hoofd. Veel gedaan Arjan, geen zorgen. Marja die zegt, vol enthousiasme meelullen en doen alsof je weet waar het over gaat. Bluffen. Toen het over kerst ging, wilde ik het bijna doen. Mijn eigen mening over de kerstplannen even geven. Mees die zegt, trek het gesprek gewoon lekker jouw kant op. Begin gewoon uit het niets een verhaal te vertellen. Vind ik eigenlijk helemaal geen gekke. En Rick die zegt nog, als mensen lang over de supermarkt kunnen praten, moet je maken dat je wegkomt. Nee Rick, ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad. Je maakt het gelijk weer zo negatief. Het was superleuk. Ik kan er gewoon alleen niet omgaan met sociale situaties. Überhaupt niet. Maar ik vind het hele goede tips. Ik ga voortaan meedenken over de kerstplannen. Ik vind dat een hele goeie.

beautiful people bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en samen gaan we lekker aan deze vroege zondagochtend beginnen met de allermeeste muziek van Nederland. Zometeen Duke Dumont, ook Shanna Spyro voor je onderweg. Naar Kensington, wil ik zeggen.

0: je dag beginnen, doe je met de allerbeste muziek van Nederland. Krijg je bij 3FM. Na het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage.

0: En je dag beginnen doe je met de allerbeste muziek van Nederland. Krijg je bij 3FM na het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen. Lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Duke Dumont, Need You komt eraan. Ook de nieuwe Alex Warren, Emerald Eyes. Ga je horen naar Shanna Spyro. Great Expectation.

100%. Muse, Nothing But Thieves, Blink 182, Sabrina Carpenter, Robbie Williams. Het zijn allemaal heel vette namen die rondgaan voor Pinkpop 2027. Dat is een beetje mijn vaste festival, dus toen ik zag dat die geruchtenmolen aan het draaien was, ja, ik sloeg natuurlijk gelijk aan. Ik moest weten wie er naar Pinkpop toe komt. En al die namen die ik net noemde, als het lukt, insane vet, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar er stond er één tussen. Als die man naar Landgraaf komt, ah, dan word ik echt gillend gek. Dat lijkt me zo vet om te zien. Ik heb het over Alex Warren. Nou, die staat ook in die geruchtenmolen. Die treedt er voor en erna namelijk op in Europa. En precies dat weekend is helemaal leeg in zijn agenda. Nou goed, waarschijnlijk maakt Pinkpop de line-up tweede helft van november bekend. Tenminste, dat was afgelopen jaren zo. Dus we zullen nog heel even geduld moeten hebben. Maar om dit over dat megalandterrein heen te horen, lijkt me zo vet.

Manengold, dat hoorde je bij 3FM en stiekem. Goedemorgen, het is 6:15. Het is moeilijk vroeg. Maar één ding is zeker, je luistert momenteel 3FM. En dat betekent dat jij het lekker vindt om vroeg in de ochtend muziek te luisteren. Om daarmee wakker te worden misschien wel. Ik weet niet, ik vind dat heerlijk. Als ik wakker ben, gelijk Spotify aan. Of 3FM. Maar soms heb je gewoon... ik moet dat toch zeggen. Soms heb je gewoon een bepaald nummer waar je heel graag mee wakker wil worden, toch? Of iets van je favoriete artiest. Een vibe die heel goed past bij je ochtend. Ik denk, laat ik daar een perfect lijstje in samenstellen. Nou, daar is Jelle's wekkerlijstje voor. Dat is het lijstje wat ik ben begonnen met jouw favoriete muziek om mee op te staan. En eigenlijk ben ik op zoek naar toevoegingen. Waar sta jij graag mee op? Wat zet jij graag op als je net wakker bent? Wat moet er in Jelle's wekkerlijstje? Kom er even mee door. De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open.

0: Alpen zit voor een feestje op mijn graf op 3FM. Goedemorgen, het is moeilijk vroeg. En dan is je niks lekkerder dan opstaan met muziek, toch? Gewoon even of de beuk erin gooien. Of heerlijk rustig opstaan met de nummer wat erbij past. Nou, daar is Jelle's wekkerlijstje voor. Je kan het zo gek niet bedenken of het mag erin staan. Of het nou heerlijk is om rustig mee op te staan. Of het nou heerlijk is als je echt een kutnacht hebt gehad. Ik ben op zoek naar de beste muziek om mee op te staan. Isa, die stuurde een audio-appje.
1: Goedemorgen Jelle. Ik heb echt ontzettend slecht geslapen. Dus ik kan wel een goede doos energie gebruiken. Ik wil wel graag Arctic Monkeys met...

0: Sam Smith, Kim Petras voor de Unholy.
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Goedemorgen, zondagmorgen. Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle. Heb jij al plannen voor vandaag? Een leuk concert, een leuk festival, een voetbalwedstrijd. Nou, ik dacht, laten we even kijken wat er allemaal speelt in het land vandaag, toch? Beetje kijken waar je rekening mee moet houden. Sowieso op de weg even goed opletten, hoor. De A2 is dicht tussen Urmond en Sint-Joost. In beide richtingen komt er grote werkzaamheden. Verkeer moet omrijden. De A59 is ook afgesloten. Tussen knooppunt Empel en Den Bosch Maaspoort word je ook omgeleid. Extra reistijd. En de A15 heeft vanochtend in beide richtingen afsluitingen tussen het Rotterdamse havengebied en de regio Hoogvliet Spijkenisse. En gepland is dat nog tot 11 uur vanochtend gaat duren. En als je met de trein wil reizen, moet je ook rekening houden met storingen. Tussen Rotterdam en Delft zijn er flinke problemen door brandstichting. Er zijn kabels beschadigd geraakt, rijden bussen en ProRail verwachten dat het nog de hele dag gaat duren. En er zijn werkzaamheden op het spoor tussen Amsterdam en Utrecht en op routes via Gouda. Dus als je op pad gaat in die regio, plan je reis even in de reisplanner. Verder is het een mooie dag vandaag, hoor. Grote concerten. Vrouwtje die speelt in de Melkweg vanavond met haar album release show. Dat wordt heel vet. Het is popronde in Doetinchem. Het jazzfestival in Leeuwarden. Ik weet niet, ik opper maar gewoon wat ideeën, hoor. En het is een dubbele popronde vandaag, want het is ook popronde in Breda. Popronde is de plek waar je nieuwe talenten kan ontdekken. Ik kan het je zeker aanraden om even naartoe te gaan als je dus in de buurt van Doetinchem of Breda woont. En anders is de reis in het circus, dus staan ze vroeg genoeg. Bye.

dit is Sarah Larsson, you're the symphony op 3FM. Hey, sommige artiesten die maken een remix van hun oude platen. Sommier die dacht dus, nee, we gaan gewoon een sequel maken. In 2015 brachten ze Feels uit. En na 11 jaar is daar Feels Part 2. Nu hoop ik wel dat we niet weer 11 jaar hoeven te wachten op Feels Part 3.

gaven vorige maand een heel speciaal intiem optreden waar je alleen heen kon als je 3FM luisterde en op het ticketalarm reageerde. Fontaine CC hoorde je en Marianne. Ook komende week loont het trouwens weer heel goed om 3FM te luisteren. Je kan kaarten winnen voor de grootste show van IJsland tot nu toe in de Gashouder in Amsterdam. Kaarten win je vanaf maandag in de avondshow van Andres en bij 3 voor 12. Hoor je ticketalarm? Reageer in de NPO Luister-app. En wie weet ga jij er vandoor met de tickets voor IJsland.

0: Zometeen in de weekendochtendshow muziek van Jason Derulo. Michiko komt eraan, ook Nickelback. How You Remind Me. Ga je horen. Heel veel plezier.
1: BFM.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
22: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
21: Greet. Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
22: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
23: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn.
0: zonder stress en zonder overuren. Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: 3FM.
2: Een hele goede morgen. Je zondagochtend gaat zometeen beginnen met Mi Chico. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet.
24: Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: 3FM.
2: Een hele goede morgen. Je zondagochtend gaat zometeen beginnen met Mi Chico. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert

0: De regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Als jij nou zorgt voor een goed ontbijt, dan zorg ik voor de allerbeste muziek. Zometeen krijg je Ash, Stop the Wedding. Maar eerst even meezwijmelen op muziek van Tom O'Dell.

nog een goede 10 uur later. En ik heb het echt nog steeds niet op een rijtje. Ik ben niet helemaal bipolair, ik ben ook niet helemaal gek. GGZ, kijk vooral niet mee. Nee, ik heb het gewoon niet op orde. Ik weet niet hoe jij dat doet als je zoiets gaat ondernemen, maar mij lukt het niet. En ik probeer het echt. Ik sta ervoor open. Mijn chakra is aan. Ik sta gisteren in Amsterdam bij een wijnproeverij. En dan, weet je wel, neem ik mezelf elke keer voor. Laat ik nou eens goed opletten. Laat ik nou eens proberen te begrijpen hoe zo'n fermenteringsproces werkt. Fermentatieproces, weet ik veel. Fermentoringproces. Hoe je er nou voor zorgt dat je de wijn op smaak hebt. Wat voor druiven je gebruikt. Dus ik heb goed geluisterd. Het eerste glas kwam uit Frankrijk. Het was een witte wijn. Nou, wat ik er nog van weet was dat er 11,5% in zat. En dat die man zei, ah, dat is een hele lichte wijn. Toen dacht ik, goh, ik moet er niet aan denken eigenlijk. En dan hebben we nog 3 van die units die ik naar binnen moet werken. 60 glas wijn, inmiddels zijn we zover, was een Spaanse wijn. En die was rood. En dat werd genoemd pet nat. En ik weet niet of het toen kwam door het feit dat er al 6 glazen wijn in zaten. Of dat ik de titel gewoon enorm grappig vond. Ik ben dus op zo'n hele fancy plek in Amsterdam geweest. En het enige wat ik nog heb onthouden is pet nat. Nou, ik zou je willen aanraden als je nu...

ik hoop dat je Dagoe een beetje uitslaapt. Het is namelijk 13 graden. Er valt eigenlijk de gehele dag regen. Dus zo mooi wordt die dag qua weer niet. Dus jij en ik zullen het zelf moeten doen. Met muziek van Ash bijvoorbeeld.

0: Je hoort de allerduurste DJ van de wereld. En Calvin Harris. Miracle maakte die samen met Ellie Goulding. Of vind je dat soms ook zo irritant, weet je wel? Heb je ook een broer of zus waar die gewoon veel meer kan maken dan jij, weet je wel? Dat mensen het veel meer accepteren.
1: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Een van die mannen van wie alles wordt geaccepteerd is Damon Albarn. En Damon Albarn van Gorillaz is sowieso een van mijn helden. Het is een muzikaal genie. Hij heeft zoveel creativiteit in zijn brein. Maar hij heeft ook een heel interessant leven. Hij kan namelijk overal bezopen aankomen. En dat niemand denkt, goh, misschien moeten we eventjes de Jellyneck volgen bellen. Afgelopen zomer stond Gorillaz op Best Kept Secret. En alle reviews waren er eigenlijk wel over eens. Damon Albarn stond daar absoluut niet nuchter op het podium. Ik was erbij en hij was alleen maar zo aan het brabbelen.
2: I like it very much.
0: En toch was iedereen helemaal lyrisch. Mensen waren helemaal in de ban van wat hij doet. Hij loopt dan zo heel cool en zo heel swaggerful over het podium. Terwijl als ik hier op zondagochtend een blik lauwe shooterbrauw opentrek, dan krijg ik en een officiële waarschuwing en een 1-op-1 date met de HR. Nou hebben wij best een leuke HR-afdeling. Maar voor één keer in de, laten we zeggen, 12 maanden. Want het leven oneerlijk is, dat bewijst Damon Albarn. En als ik dan luister naar de tekst van dit liedje, wat je eventjes helemaal meeneemt in je eigen gevoel, dan is dat toch wel lekker wakker worden. Gorillaz hoor je in de ochtendshow.

0: het is Andres hier, die schreeuwt lelijk uit de avond. Maar maak je geen zorgen, ik ga je heel rustig wakker maken op deze zondagochtend. En ik zou je eigenlijk willen adviseren om even nog te blijven liggen. Hou je vrouw binnen, hou je kinderen binnen. Zeker als je in het noorden woont, want tot 10 uur daar regent het ongelooflijk hard. Het is zelfs code geel, zware regenbuien en windstoten. Dus kruip nog lekker tegen elkaar aan, geef elkaar een kus en maak er een mooie ochtend van. Sowieso in de rest van het land is het overal grijs. Het gaat af en toe regenen. Het zijn de perfecte omstandigheden om eens een gooi te doen naar het kampioenschap. Spectaculair een zak chips wegwerken, terwijl je andere mensen op tv sport ziet uitoefenen. Zo is er bijvoorbeeld de Eredivisie. De degradatiekraker vandaag tussen FC UU en Willem II. Als die pot is afgelopen, ja, dan kan je echt even lekker gaan zitten. Dan begint namelijk Super Max. Max Verstappen die gaat vanaf pole position een poging doen om voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore te winnen. Gisteren op exact dit tijdstip heb ik Tim Kraaij aan de telefoon. Hij is de hoofdredacteur van GP-blog. En ik vroeg hem, Tim, wie gaat er dan winnen vandaag? Tim, even heel kort, wie gaat er winnen deze race?
1: Ja, Max, hij gaat allemaal winnen dit jaar.
0: De voorzienende ogen, de voorzienende gaven van Tim Kraaij, die worden gewaardeerd. Tim, ik denk dat we een keer naar het casino moeten. Je hebt een hele goede vooruitsprekende blik. Het is de ochtendshow met Z nu.

Mooie tune van Bente. Ze maakte Parachute. Ik ga nog even naar een bericht van Dennis. Die zegt, hey Andres, goedemorgen. In Den Bosch is het nog lekker weer. En hij stuurt een foto van de opkomende zon. Die is echt fantastisch. Dan moeten we denk ik toch naar Den Bosch, Dennis. Superstad. Ik durf er alleen na mijn laatste dates niet meer te komen. Maar fijn dat het bij jou een mooie ochtend is. En wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt. Ik ga je wakker maken met zo meteen een heel goed liedje. Het is het beste misschien wel wat Nederland te bieden heeft. In combinatie met het beste wat België te bieden heeft. Het is eigenlijk een soort patat Andalous. Zo zou je het kunnen bekijken. Wie het gemaakt heeft, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst gaan we nog een klein beetje dansen. Joel Corey uit Engeland maakte Head and Heart. Die hoor je nu.

Killing Some Haze. Dat is toch altijd wat hij zegt. Het is Snoop D-O-double-G samen met Pharrell. Die maakte samen Drop It Like It's Hot. Hele goede morgen. Ik wil je graag voorstellen aan een liedje waarvan ik denk dat je het nog niet hebt gehoord. En als je het wel hebt gehoord, dan wil je het vast nog een keer opnieuw horen. Je luistert 3FM, dus ik denk dat je een muziekliefhebber bent. De Nederlandse band Wies, die vind ik bekend staan om hun interessante tekst, maar ook goede drumpartij, mooie stem van de zangeres Jeanne. En ze hebben voor een nieuw liedje samengewerkt met de frontman van Bazaar. Dat is een grote Belgische band, een van mijn lievelingsbands. En het mooie vind ik, de inspiratie die je uit dit liedje kan halen. Ik denk namelijk dat jij en ik allemaal begrijpen dat het soms even helemaal tegen zit in het leven. Dat je een keer helemaal naar beneden wordt geknald. Dat je het asfalt kust met je gezicht en denkt, kutzooi, ik moet toch weer opstaan. En juist die boodschap, ja, die hoor je de hele tijd in dit liedje. Dus mocht je er even niet zo goed in zitten, weet, je staat vanzelf weer op. Opnieuw hoor je nu bij 3FM.

0: Ah, dikke tune. Drake, One Dance. Als je net als Henriette onderweg bent naar de gym, dan hoop ik dat dit liedje je een beetje power-up kan geven. En ga je namelijk zo meteen in zijn geheel horen. Liquido maakt de narcotic om jezelf even goed wakker te beuken.
1: 3FM.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: Bijbel.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: Voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
10: Greets. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
13: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
12: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
17: Een hele goede morgen, de ochtendshow in full effect. Zometeen Lost Frequencies. Maar eerst krijg je het nieuws, het is 8 uur.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je...
18: Overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel

0: dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
13: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Ja, terwijl jij misschien aan je skier yoghurt persik on top zit, of aan je panini chicken, heb ik de allerbeste muziek om mee wakker te worden. Lost Frequencies en Live It All.

And I touched your face, narcotic mindfulness. And I

0: Het is een compliment van Jacques, 1971. Namelijk, wat een goede muziek.
1: BFM, de weekendochtendshow met Obi.
0: Ik vind het altijd leuk om een beetje te chatten via de luisterapp. Dankjewel, Jacques. Je hoorde Liquido en Narcotic. Mijn naam is Andres. Je hoort me normaal gesproken op de avondshow van 3FM. Maar ik vind het ook heerlijk om even samen met jou op te kunnen starten. We kunnen eventjes stilstaan bij het feit samen dat dit een hele bijzondere dag gaat worden voor duizenden mensen. De kuiten staan strak gespannen. De jelletjes worden denk ik nu ingepakt. En het eerste startschot gaat binnen nu en 20 minuten toch wel echt gegeven worden. De ASML Marathon in Eindhoven. En ik weet niet of je ooit hebt gekeken bij een marathon, of dat je hem zelf hebt gerend. Shout-out naar jou dan. Het is zo'n evenement, zo mooi om te zien. Ik wens iedereen daar heel veel succes. Ik baal dat ik hem zelf niet kan rennen. Maar als ik naar buiten kijk, vind ik het ook heerlijk dat jij en ik lekker droog zitten. En je weet het, we rennen hem samen tot het eindje. Laat mij dan de muziek verzorgen. Wat dacht je van Malcolm Todd, nieuwe tune, Earring?

0: Ja, doe mij maar een dubbele.
1: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Sabrina, zij maakt espresso. Samen zijn we aan het wakker worden. Ik wil je zo meteen een track laten horen van een vrouw waar ik zo ongekend veel respect voor heb. Ik weet niet of er ooit iemand op je is vreemd gegaan. Nou, bij mij wel. Dat doet pijn. Daar ben je helemaal kapot van. Toen dat bij mij gebeurde, ben ik echt een paar dagen van de radar gegaan. Ik heb me ziek gemeld op werk. Ik ben naar Terschelling gegaan. Ik heb mijn telefoon uitgezet en ben echt even 3 dagen helemaal alleen geweest. De vrouw die ik zo meteen ga draaien, moest heel anders dealen met haar vreemdgaande partner. Wie dat is en hoe ze ermee gedeeld heeft, hoor je na muziek van onder andere Rudiment.

0: Ik heb gewoon zoveel respect voor Slater. Ze heeft iets gedaan wat bijna onmogelijk is. Ik vind het knapper dan mensen die vette uitvindingen hebben gedaan, zoals Thomas Newton deed. Want wat zij heeft gedaan is echt zichzelf helemaal herpakt. Ik weet niet of je wel eens hebt ervaren hoe het voelt als iemand op je vreemd gaat. Nou, geloof me, dat doet pijn. Toen ik daarachter kwam, ben ik echt 3 dagen offline geweest. Ik ben naar Terschelling gegaan, ik heb mijn telefoon uitgezet. Ik wilde echt even helemaal weg van alles. Ik heb me ziek gemeld op werk. Slater kwam erachter dat haar partner vreemd ging, terwijl ze in de belangrijkste fase van haar leven zat.
1: 2 days before my album dropped, I found out I got like cheated on in my house while I was rehearsing for Coachella in LA.
0: Ja, dat is toch sick. Moet je nagaan. Dan ben je dus aan het voorbereiden op het allergrootste festival ter wereld. Kom je er eens achter dat je partner in je eigen huis gewoon een klein tongetje aan het draaien is. Dat is toch ongekend kut. Ik denk wel dat het ook de inspiratie is geweest van het volgende liedje, wat ik je graag wil laten horen. I think he's got a girl.

We moeten niet meer slapen op muziek van Slater. Het is net uit en nu al 1,2 miljoen keer gestreamd. I Think He's Got a Girl hoor je in de ochtendshow van 3FM. Met nu muziek van Eminem.

is tijd om wat te gaan vieren. Ik zou zeggen, pak de champagne, de toetertjes en de taart. Miley heeft namelijk een record te pakken. Weliswaar een negatief record, maar het is een record. Het is namelijk voor het eerst sinds 2018 dat haar album zo hard naar beneden is gedonderd in de hitlijsten. Want in de eerste week dat een nieuwe album uitkwam, wist ze nog de eerste plek te behalen van de grote internationale albumlijsten. Maar een week later donderde ze meer dan 150 plekken naar beneden. Dat heeft volgens de fans vooral te maken met het feit dat Miley echt alle kanten opvliegt op dat album. Het is heel bipolair. Maar laten we eerlijk zijn, wat is er nou mis met een beetje bipolair zijn? Ik bedoel, dat zijn we ook wel gewend van Miley. Zij heeft hele era's gehad. Ze begon natuurlijk als mierzoete popster in allemaal van die Disney-figuur dingen. Daarna had ze een soort losbandige periode waarin ze naakt op een sloopkogel zat. Toen herkende ik mezelf echt in haar muziek. En nu heeft ze weer een hele andere periode gemaakt. Ze gaat meer de rockkant op, een beetje elektronisch, wat duisterder. Ik denk dat jij en ik in ieder geval kunnen concluderen. Met Miley is het nooit saai. Laten we eerlijk zijn, een negatief record of niet. Ze heeft in ieder geval één week op plek 1 gestaan. En dat pakt niemand meer van eraf. Let's go.

0: City voor het maken van Self-Aware. Oké, even kijken. Ik heb de paklijst hier voor je liggen. Ik zou een korte mouw t-shirt doen. Zou ik echt aanraden. Ik zou een telefoon meenemen. Ik zou die niet te veel gebruiken. Vanaf morgen maak je bij 3FM namelijk kans op kaarten voor IJsland.
1: Ga met 3FM
2: naar IJsland.
0: Ja, en dan heb ik het dus niet over dat land waar je een marathon kan rennen in de min 40 graden. Ik heb het over Sef, Abel en Faisal. Zij zijn met z'n drieën IJsland. Het is het allerbeste trio wat je kan krijgen. Deze festivalzomer heb ik het 2 keer live mogen zien. En die show is zo ongelooflijk goed. Ze hebben vorige zomer IJsland 1 gemaakt. IJsland 2 is nu uit, een album. En het is, ja, het is gewoon power. Het is een beetje activistisch. Het is rammen met een hoofdletter R. En vanaf maandag, dus morgen, win je bij de avondshow vanaf 7 uur en bij 3.12 Radio vanaf 9 uur kaarten voor dit concert in de Westergas op 4 februari. Geloof me, hier wil je echt naartoe. En doe nou een korte mouwen shirt aan, want je gaat daar dansen, je gaat daar zweten, je gaat daar moshpitten. En om je even warm te maken, dacht ik geef je een, een van de dikste IJsland-tunes die er is. Hemel en aarde.

0: Lekker, Mike. Ik zie een bericht van Mike in de luister-app.
1: IJsland. Ga met 3FM naar IJsland.
0: Mike die stuurt, hey Andres, goedemorgen. Ik ben ook prima hoor, met nu al kaartjes winnen voor IJsland. Was trouwens zondagochtend strijder. Morgenavond, dan begint de IJslandactie. Hoor je in het 3FM Ticket Alarm in de avondshow. Vanaf 7 uur. Of bij 3 voor 12 Radio. Dan moet je even appen naar de luisterapp waarom jij naar IJsland wil. En geloof me, je wil daarheen om de moshpit te starten. Je wil daarheen om vrienden te maken, om te zweten. Alsof je net 4 keer een marathon hebt gerend. En gewoon helemaal los te gaan op al die tunes van Faisal, Abel en dus Sef. Zondagochtend, 3FM geeft je zo meteen Jet van der Steen. Eerst krijg je Coldplay en een feature.

Dat is toch perfect bij dit weer, weet je wel. Zo de regen die tegen je ramen tikt. Of het zonnetje wat langzaam doorkomt terwijl je de geuren van een kopje koffie ruikt. Je hoort Jet van der Steen en Klein.

0: Joost hier al zeggen in Too Sweet, My Coffee Black. Ga ik voor je regelen. Ik heb ook nog de allerbeste muziek voor je. Breaking the Habit, Linkin Park. En je maakt kans op een volle tas met boodschappen. 3FM.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
7: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
10: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
14: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Het zou zomaar zijn dat je binnen nu en 5 minuten boodschappen doet op mijn kosten. Hoe dat werkt, vertel ik zo. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 9:01.
21: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. 3 leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij
0: het... Het is 9:01.
21: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. 3 leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam

0: protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
9: Greet. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
11: 3FM.
12: Andres Oudijk.
13: Ah, laten we eerlijk zijn, een tas boodschappen tegenwoordig is even duur als een ticket naar Thailand. En daarom kan je het hier gratis winnen. Hoe je dat doet,

0: Linkin Park op de zondagochtend, Breaking the Habit. Nou ja, ik ga niet meer. Nee, ik doe het gewoon niet meer. Ik ga dit jaar niet op wintersport, want ik moet boodschappen doen.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Ja, laten we even eerlijk zijn. De supermarkt is echt een gevaarlijke locatie tegenwoordig. De prijzen vliegen je om de oren. Het is net een warzone. Het loopt helemaal uit de hand. En om die prijzen een beetje tegen te gaan, kun je elke zaterdag en zondag in dit radioprogramma een volle boodschappentas winnen. Helemaal gevuld met lekkers, weet je wel, voor de koudere dagen. Helemaal rekening mee gehouden. Hoe win je dan die tas? Eigenlijk is dat heel simpel. Ik geef je 3 producten uit de supermarkt, inclusief een prijs. Dan is het aan jou om te raden of de daadwerkelijke prijs hoger of lager ligt dan de prijs die ik zeg. Kunnen we even een testopgave doen? Ben je wat dat betreft al wakker? Ik geef je nog wel eventjes, kom maar. Ja? Oké. Als ik tegen jou zeg, Joma tonijnsalade, 175 gram. Kost dat meer of minder dan 4 euro? Dan zeg je maar minder!

0: Noem mij nu een beter karaoke-nummer dan deze van Natasha Bedingfield. En dat is er niet, toch? Zij maakte Unwritten. Ja, ik weet niet hoe het jou zit, maar ik heb net de ING nog even aan de telefoon. Ik heb een lening kunnen afsluiten, dat is erg fijn. Omdat ik straks nog naar de Plus moet. Ja, maar het is toch ongelooflijk wat die prijzen in de supermarkt doen tegenwoordig. Een beetje boodschap voelt als financieel masochisme. Daarom kun je in dit radioprogramma elke zaterdag en zondag kans maken op een boodschappentas op. Je kunt zelfs meedoen via de app van NPO Luister. Ik ga je zo uitleggen hoe. Ik zeg eerst goedemorgen tegen Henry.
1: Goedemorgen, Andres.
0: Wanneer ben je voor het laatst in de supermarkt geweest, Henry?
1: Gisteren.
0: Wat heb je allemaal gehaald?
1: Kruiden.
0: Oké. Wat ga je ermee doen? Als in, wat voor kruiden?
1: Kurkuma? Nou ja, ik ben net zoals jij ook een enorme sambal-fan. Maar ja, gewoon pittig maken van dingen.
0: Lekker man. Nou, het zou toch heel mooi zijn als ik jouw volgende boodschapbezoek kan laten gebeuren op mijn kosten. Werkt als volgt. Ik geef 3 producten, inclusief een prijs. Nou, Henry, jij raadt dan de prijs, hoger of lager. Heb je het goed, dan stuur ik je dat product op. We gaan voor een volle boodschappentas heb je wel 3 goede antwoorden nodig. Bij een fout antwoord geef ik het product aan iemand in de NPO Luister-app. Dus als je de NPO Luister-app nog niet open hebt, doe dat snel. Want ik ga beginnen met de eerste vraag. Henry, ik vraag me af, Coca-Cola Zero, 1,5 liter, is dat meer of minder dan 3 euro?
1: Coca-Cola, ik drink bijna niet, maar het is minder dan 3 euro.
0: Het is minder dan 3 euro, dat klopt. Het is namelijk 2,25 euro, dus de cola die is binnen, maar ik hoor dat je het eigenlijk niet drinkt.
1: Nee.
0: Nou, dan heel veel
1: maar,
0: plezier ermee.
1: Er zijn altijd mensen over de vloer die dat wel eens, dus...
0: Hoop ik dat je dit wel drinkt. Het gaat om 1,5 liter Hertog Jan. De vraag aan jou, meer of minder dan 2 euro?
1: Hertog Jan, gewoon pils?
0: Ja, Hertog Jan, 1,5 liter.
1: 1,5 liter. 2 euro, zeg je?
0: Ja, moet ik het nog een keer halen? Kom op man, meer of minder? Hoe moeilijk?
1: Minder,
0: heel goed, 1,60 euro. We gaan voor die volle boodschappentas, Henry. Oeh!
1: Yes.
0: Dit gaat om AHA zoogcompressen, 30 stuks. Ze vangen moedermelk op. De vraag aan jou, meer of minder dan 2 euro?
1: Meer.
0: We got ourselves a winner! Hey, dit heb je fantastisch gespeeld, Henry. Het is namelijk 2,35 euro. Dus die hele volle boodschappentas met allerlei lekkers komt jouw kant op. De vraag is dan wel, Henry, wat ga je doen met de moedermelkopvanger?
1: Hallo?
0: Nou, dit is echt het moeilijkste telefoongesprek wat ik in mijn radiocarrière heb gevoerd. Olivia Rodrigo heb ik voor je. And good for you.

0: dat de gitaar weer de bovenhand neemt op het nieuwe album van Nothing But Thieves. Ik ben erbij geweest toen ze het gingen presenteren en ik heb zo hard gedanst. En dat om 11 uur 's ochtends. Het is Andres hier en ik vind het heerlijk om samen met je op te staan. Normaal hoor je me in de avondshow van 3FM. Maar de ochtend bevalt me wel. Kijk hoe gezellig het is in de luisterapp.
1: Groetjes Tess en Saar. Doei!
0: Ah, kijk, Tess en Saar maakt er een super zondag van. Het wordt een graad of 13 tot 15, hier en daar een bui. Dus ik zou wel zorgen dat je de regelaars en de regio's op speed dial hebt. 3FM zorgt voor de allerbeste muziek. Macklemore, Ryan Lewis, die ga je horen. Zij maakten samen Thrift Shop. 3
2: FM. Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

iemand die alles weet. En Teddy Swims op de radio, Mr. Know-it-all. Zometeen ga ik even checken bij Ramon wat je nou moet drinken. Want die weet altijd alles van wijn. Doe ik na muziek.

0: Joe maakt de End of Beginning. Ja, dit is een belangrijk moment, want je moet nog de hele zondag.
1: Zo is het.
2: Oh, Ramon, oui, magnifique.
1: Maar nog steeds nuchter.
2: Hij is klein, stuk, maar rood sinds maart.
0: Kan ik niet zeggen.
2: Heel veel poen en drinkt veel te vaak. Het is bijna 10 uur, dus hef je gelijk. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
0: Ah, we gaan ons zo meteen op de radio met onder andere Justin Bieber, Tame Impala. Maar laten we het eerst even over de belangrijke zaken des levens hebben.
1: Zo is het, ja, ja.
0: Want jij doet altijd met Obi een beetje wijn bespreken.
1: Ja, zeker. Ja, Obi zegt altijd tegen mij, ja, weet je, zo lekker om vroeg aan wijn te beginnen het weekend. Want ja, weet je, wie spreek je erop aan?
0: Ja, en nou, niemand.
1: Nee, als je een beetje nieuwsgierige buren hebt, doe je de gordijnen dicht. Ook prima, weet je, dan kun je gewoon lekker nu al gaan beginnen met drinken.
0: Ah, ja, sterker nog, ik ben nooit gestopt sinds...
1: Jij hebt een soort infuus.
0: Ja, dat werd dus echt. Ik was op een wijnproeverij gisteren.
1: Oh ja, weer. Je had een tweede wijnproeverij natuurlijk.
0: Ah, zo toeterbrak. Sta ik daar op een wijnproeverij. Ja. Het eerste glas, het zweet brak me uit.
1: Oh, serieus?
0: Het zweet brak me echt uit. En ik heb onthouden wat ik heb geleerd.
1: Complexiteit.
0: Petnat.
1: Oh, petnat. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, wat is petnat?
1: Ja, een beetje goedkope champagne. Nee, petnat is eigenlijk, het wordt dan één keer vergist. Dus het is niet zo diepgaand als champagne.
0: Oh.
1: Maar het is wel heel, heel lekker. Ik vind het eigenlijk vooral in de zomer heel lekker.
0: Nou, dus...
1: Ja, hey, maar dat is misschien wel een leuke tip voor vandaag gewoon.
0: Een petnat.
1: Drink een petnat en die heb je voor ver onder de 100 euro. Dat is ideaal. Ja.

0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: De toppers komen er weer aan. En dit keer in zomerse sferen. The Summer is Magic. Geniet van de beste hits en zing mee met het grootste meezingfeest van het jaar. De toppers in concert. Vanavond om 19:15 bij Avro Tros op NPO 3.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more, some extra, Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbeam. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: 3FM.
16: Veronica
15: in de Benelux. De meeste muziek van de wereld krijgen hier Justin Bieber, Tame Impala en A Lot of More. Eerst het nieuws.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
16: De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden.
17: 3FM. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: In Muiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden.
5: 3FM.
6: Ster.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemers.

0: en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: 3FM. Ramon Verkoeje.
10: Good morning, good morning. Ja, de meest relaxe dag van de week. Vier je natuurlijk met de radio op 3FM. Voor de meeste en de beste muziek.

0: EFM in het weekend met Ed Sheeran.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Stel je voor, je gaat samen met je broers of zussen een band beginnen. Ja, het klinkt als een recept voor een Netflix-serie of een aflevering uit het familiediner. Maar blijkbaar kan het zonder ruzie. Dat bewijst Ray met haar zussen Emma en Absolutely. Ze maken alle drie muziek. En ondanks dat Ray inmiddels de grootste ster is, blijven ze elkaar steunen. En ze gaan samen op tour zelfs en helpen elkaar met het maken van liedjes. Ze zijn samen te horen op hun nieuwste Joy bij 3FM.

Hey, wat doet Nederland op zondag? Er komt van alles binnen via de NPO Luisterapp. Max gaat vandaag een dagje naar de spa met zijn vriendin. Evelijn heeft vandaag een vriendinnenuitje op de planning. Eerst gaan ze een escape room doen en daarna high winen.

Me Up When September Ends. Op zondagochtend, terwijl je ogen nog vol zitten met oogkaviaar. Slaap nog in de ogen. Doe het lekker rustig aan. Hey, deze week stuurt 3FM je naar een plek waar, waar heel veel mensen heen willen. Vanaf morgen maak je namelijk kans op tickets voor IJsland. Ja, en dan niet het IJsland waarvoor je 4 uur in het vliegtuig moet zitten om vervolgens half te bevriezen, naar vis te ruiken. Er wordt niet eens licht daar. Nee, 3FM stuurt je naar een ander IJsland

Gashouder in Amsterdam. En al die shows zijn natuurlijk al lang uitverkocht. Maar jij kan er nog bij zijn, want bij Andres en 3 voor 12 Radio maak je de komende week kans op de allerlaatste tickets. Dus de radio vanaf morgen ook aanzetten na 7 uur 's avonds. Vanaf morgen maak je dus kans op tickets voor IJsland hier bij 3FM.

laatste poging doen. De Engelse zanger Jamie Miller. Zijn muziekcarrière liep een beetje dood. En Jamie wist niet zeker of hij er nog heel veel tijd in wilde gaan steken. Dus hij besloot, ik ga nog één keer mijn droomalbum maken. En als het niks wordt, dan is het ook klaar. Nou, ik denk niet dat het heel snel klaar is. Want zijn album is nog niet eens uit. Maar één van zijn nieuwe liedjes gaat nu al de hele wereld over. Jamie Miller is razend populair. En daarom scoort hij deze week zijn allereerste. 3FM.

0: daar leeft hij. Basten bij 3FM. En voor de 3FM meegift van deze week, Baby Doll van Jamie Miller.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere deze. De meeste muziek in je weekend. 3FM. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbeam. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets!
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
18: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.

0: No Doubt, zometeen en ook Cat Eye is het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiaanse protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. 3FM.
2: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: De toppers komen er weer aan. En dit keer in zomerse sferen. The Summer is Magic. Geniet van de beste hits en zing mee met het grootste meezingfeest van het jaar. De toppers in concert. Vanavond om 8:15 bij Avrotros op NPO 3.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde.

0: leven. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
4: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
5: 3FM. Ramon Verkoeien.
6: Een hele goede morgen. Ja, als je behoefte hebt aan weinig blabla en heel veel lala, nou, dan zit je goed bij 3FM. Je krijgt hier de meeste muziek op zondag. Met de weekend en no doubt zometeen meneer Cat's Eye.

0: Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
4: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.

0: zijn plek.
1: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
2: Nu bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: 3FM Boot. Ramon Verkoeien.
4: Een hele goede morgen. Ja, als je behoefte hebt aan weinig blabla en heel veel lala, nou, dan zit je goed bij 3FM. Je krijgt hier de meeste muziek op zondag. Met

0: Just a Girl bij 3FM en Cat's Eye for Animal.
1: 3FM. Ramon voor het koeien.
0: Ja, hopelijk geniet je lekker van deze herfstzondag. Ja, natuurlijk regent het af en toe. Laat het gebeuren, laat het ontstaan. Misschien pak je vanmiddag wel lekker een herfstbokje, want het bokbierseizoen is weer begonnen. Ja, en ik schat zo in dat de mannen van de band Kingfisher daar ook wel van houden. Ze komen namelijk uit Ierland. Ja, en als je uit Ierland komt, dan drink je sowieso alles wat los en vast zit. Als het een klein schuimkraagje heeft, dan begin je al te proosten, toch? Ja. Ook de muziek van Kingfisher past perfect bij deze herfstachtige dag. Je hoort hem zo meteen, How Lonely heet hij.

0: Een liedje over een knappe madame, David Guetta, Aiken, Sexy Babe.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: In Nederland zijn we geblest met het feit dat we nogal goed Engels spreken. Maar daar kan natuurlijk niet ieder Europees land over meepraten. In Slowakije spreekt ongeveer een kwart van de inwoners maar Engels. En dan vaak ook nog gebrekkig. Maar toch zingt deze grootste Slovaakse popster in het Engels. Het gaat om Adela. En ze heeft het Engels op een hele bijzondere manier geleerd. Ze keek namelijk altijd naar de Engelstalige Disney Channel. Nou, dat is het maar boffen dat ze niet klinkt als Donald Duck.

21 Pilots, Hiddens bij 3FM. Daarvoor nieuwe muziek van Adela, Ain't in LA. Ja, hier hoor je alleen maar de allermeeste muziek voor je zondag. Met zometeen, ja, misschien wel het slechtste advies dat je vandaag kunt geven met alle regen. Leave the door open. Heel je deurmat weer nat.

3FM met de lekkerste muziek op zondag. Silk Sonic, Leave the Door Open en Pink daarvoor. Get a Party Started. Ja, zo'n zondag waar weer volop gesport wordt. Om 2:00 de Grand Prix van Singapore. Max Verstappen start de pole position. Verder zijn er ook 4 wedstrijden in de Eredivisie vandaag. Utrecht, Willem II, PEC Zwolle tegen Cambuur, Telstar ADO en Excelsior tegen Groningen. Geniet van de sportdag. Mijn naam is Ramon, dit is 3FM. De meeste muziek, Lost Frequencies, Live It All.

Lipa. Of zoals ze in Brabant zeggen, de Dua. De Dua Illusion bij 3FM. Dua Lipa is echt dol op Nederland. De familie van haar woont in Leiden en daarom is ze eigenlijk jaarlijks wel in Nederland te vinden. Maar ik denk dat er voor meerdere grote muzikanten geldt dat ze Nederlands fantastisch vinden. Bijvoorbeeld Brian Chatham, de zanger van Fontaine's DC. Hij zegt namelijk, ja, ik geniet er enorm van om buiten door de regen te lopen. En het liefst urenlang. Nou, kijk even naar buiten. Je kan perfect in Nederland, toch? Ja, laten we hopen dat het om 10 november regent, want dan staat Fontaine's DC namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar spelen ze ongetwijfeld deze. Misschien wel de beste track van dit moment. Fontaine's DC. Marianne.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbeam. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: 3FM. Zometeen te winnen een zak kroephoek naar keuze in de sloomste mens. En je krijgt natuurlijk de meeste muziek. Somjeu komt eraan en ook Stromae. Eerst het nieuws om 12 uur.
20: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. 3FM.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
25: Simyo.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd.

0: Crypto First.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers. Praxis.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: 3FM. Ramon Verkoeien.
10: Hele goede middag. Ja, niet alleen de meeste muziek in je weekend, maar ook de beste. Bam! Tommy zo meteen en een rammer uit de 90's van Felix.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
0: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers. Praxis.

0: Eén klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: 3FM. Ramon Verkoeien.
6: Hele goede middag. Ja, niet alleen de meeste muziek in je weekend, maar ook de beste. Bam! Sommier zo meteen en een rammer uit de 90's van Felix.
7: En nu

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: De Nederlandse Harry Styles, de popprins van Berkel Enschot en het grootste nieuwe talent van eigen bodem. Ja, ik heb Jim Gardner de afgelopen maanden nogal wat bijnamen gegeven. En heel eerlijk, ze kloppen allemaal. Een paar maanden geleden scoorde hij zijn allereerste 3FM meegehit. En inmiddels staat hij bijna elk weekend op het podium. En dan speelt hij uiteraard tracks van zijn nieuwste EP. 6 hele goede popliedjes erop. En dit is de titeltrack. Nieuw bij 3FM, Jim Gardner.

0: Miss Jackson bij 3FM in het weekend. Daarvoor nieuwe muziek uit Nederland. Jim Gardner, You Make It Make Sense. Zometeen hier, ja, dat is een soort ultiem herfstliedje van DJ Perez. Dat valt eigenlijk nog lekkerder op deze zondag. Dat zul je zometeen vanzelf ervaren. En ook Hugel komt eraan, maar eerst...
1: De Vloomste Mens.
0: Ja, in het weekend van 3FM doen we het altijd lekker rustig aan, heel relaxed, en spelen wij De Sloomste Mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd, en jou de vraag, ja, wie hebben wij dan vertraagd? Als je het weet, dan moet je meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Dus meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Als je het weet, dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Ja, wat, probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Dat is niet te doen. Let heel goed op. Wie hoor je hier vertraagd?
2: Als ik het in twee woorden zou moeten samenvatten, kom ik alleen op afschuwelijk en verschrikkelijk. Maar goed, voor alle duidelijkheid, dan moet je vooral opschrijven, Els. Want uiteindelijk is gebleken dat wij er dus helemaal niets nada mee te maken hebben.
3: Echt niks.
2: Helemaal niks. Niks.
3: Nee.
2: Deel drugs.
1: De Sloomste Mens.
0: Het gaat weer beginnen, hè, vandaag. Wie hoorde je vertraagd? Als je het antwoord weet, stuur het meteen naar de NPO Luister-app en win een zak kroephoek naar keuze.

0: Jongen, het is herfst. Gigi Perez bij 3FM Sailor Song. Nou, ik zou zeggen, laat nog maar meters water vallen, want het kan allemaal met deze muziek. De nieuwe Direct komt trouwens.
1: De slowste mens.
0: En Lady Gaga zometeen. Eerst is het tijd voor de grande finale van de slowste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie hoor je vertraagd? Dit is de opgave voor vandaag.
2: Voor alle duidelijkheid, de moeivrol op straat, Els, want uiteindelijk is gebleken dat daar dus helemaal niets nada mee te maken.
1: De slomste mens.
0: Die grande finale gaan we spelen met Elisa uit Emst.
3: Ja.
0: Hey, hallo Elisa.
3: Hoi hoi.
0: Hey, vergeet Pinkpop, vergeet Lowlands. Naar welk festival ga jij vandaag?
3: Ja, naar het Oude Kind Festival en naar het Bob Popcorn Feestje.
0: Het Bob Popcorn Feestje?
3: Ja.
0: Wat is dat voor iets?
3: Bob Popcorn is een serie boeken geschreven door Maranke Rink. Ja. En geïllustreerd door haar man, Martijn van der Linden. Ja, dat is een hele leuke boekenserie wat mijn oudste heeft gelezen en mijn jongste bijna aan toe is.
0: Oh, het zijn kinderboeken?
3: Oh, sorry, ja, het zijn kinderboeken.
0: Oh, ja.
3: Ja, vanwege de kinderboekenweek natuurlijk.
0: Ja, oh, dat is ook deze. Ja, ik moet daar ook eens aan beginnen, aan die kinderboeken.
3: Ja, het is best wel tof om af en toe te lezen, hoor.
0: Ja, hè, toch serieus, hè? Want ja, ik weet heel veel mensen ook, die de taal leren, lezen ook heel vaak kinderboeken. Maar eigenlijk is het soms ook gewoon heel lekker voor je eigen fantasie om weer eens een kinderboek te lezen.
3: Nou, dat ook. En het leest makkelijker vaak voor jezelf.
0: Ja.
3: Maar soms is het ook gewoon echt, zit er echt een leuk verhaal in.
0: Ja.
3: Dus dan ben je toch met een paar uur, heb je een boek uit.
0: Ja, want je leest waarschijnlijk ook veel sneller. Dat is wel fijn.
3: Ja, dat. Ja.
0: En dan kun je weer in de vriendengroep opscheppen. Want ik heb er weer 5 boeken uit deze week.
3: Hey. Ja. Zeker als je prentenboeken pakt, die heb je zo uit.
0: Nou, daarom precies. Hey, deze tip, neem het lekker mee in Nederland. Ondertussen, Elisa, je zit in de grande finale van de slomste mensen. Wie denk je dat er vandaag vertraagd is?
3: Ja, ik denk Martin Morero.
0: Laten we eens even luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Uiteindelijk is gebleken dat wij er dus helemaal niets nada mee te maken hebben.
4: Echt niets.
0: Helemaal ja, niets. Elisa, dat is natuurlijk het goede antwoord.
3: Yeah.
0: Ja, het 8e seizoen van Gooise Vrouwen. Je is vandaag al begonnen op Videoland.
3: Oh, nou, dat is mooi. Ik ben net aan seizoen 7 begonnen, dus ik kan mooi al meteen door.
0: Ja, je kunt er één ruk kun je door, want volgens mij komt er dan iedere week weer een nieuwe aflevering.
3: Oh, kijk.
0: Ja, dus je moet dan eventjes geduld hebben, maar de eerste aflevering staat in ieder geval online.
3: Nou, mooi.
0: Ja, nou, top. We zullen niks verklappen. Heel veel plezier met kijken sowieso. Je wint sowieso een zak kroppen naar keuze natuurlijk in de slomste mens. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
3: Eigenlijk, gewoon naturel als mag.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Geen probleem hoor. Die gaan we naar je opsturen. Een fijn weekend, hè?
3: Dank je.

0: Harry Styles bij 3FM Sign of the Times. En voor het nieuwste van Direct, My Friend. Ja, komende donderdag komen de mannen van Direct hier live spelen bij 3FM. Bij Wijnald en Jamie in de ochtend.
1: Lekker, hè? Leuk.
0: Maar ook morgenochtend zit je al heel goed bij Wijnald en Jamie. Met bijvoorbeeld kans op een airfryer in het spel Laatste Letter. Morgen vanaf 6 uur, 3FM, Wijnald en Jamie in de ochtend.

0: SZA bij 3FM. Heel veel plezier zometeen. Andres is hier en ook Mike voorbij. Met onder andere Shadow Spyro en The Swedish House Mafia. Save the world.
1: 3FM.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
13: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
14: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
15: Beterschap, hartje met verband emoji.
16: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
22: 3FM.
0: Hele goedemiddag. Als je zin hebt in muziek van Swedish House Mafia, dan moet je nergens meer heen gaan. Die heb ik namelijk zo voor je. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 uur.
23: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
1: Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Autotaalglas zit echt overal.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
25: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
24: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
26: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
27: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
28: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
26: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
29: Even bollen met Select.
30: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
31: Ah, relaxed?
30: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Mark en Mai, maar Anders en Mai.
33: Ja, hele goedemiddag. Gaan we er een lekkere middag van maken. De allerbeste muziek, Nothing But Thieves, number 5 hoor je na muziek van Swedish House Mafia.

0: grappen in starten.
1: Hey, maar
0: wat leuk, we gaan er een mooie middag van maken, ondanks dat het buiten regent.
1: Ja, lekker nu... cozy binnen met ons.
0: Ja, dus als je lekker in de auto zit of zo, weet je wel, je hoort zo... de regen tegen de ramen tikken.
1: Lekker gevoel,
0: dit. Is ook wel echt lekker. Ja. Dit zijn die momenten dat ik denk, oh, had ik maar een relatie.
1: Ja?
0: Snap je waarom? Ja, maar ik kom zo meteen thuis. En dan, nou, is het 1 uur of 5. Ideale tijd voor een glas wijn of een, of een pilsje. Of misschien wel een Aperoli. En dan wil je toch lekker gewoon op het bankje liggen en dan zo... Nou ja, dat glas Aperol en een boep in de andere hand, weet je wel. En dan zo lekker cocoonen.
1: En een boep in mijn andere hand.
0: Ja, gewoon lekker op bankie.
1: Nou, het is wel koud, denk ik, als je alleen thuis komt, toch?
0: Ja, dat is minder.
1: Zo'n hele koude kamer dan, waar je dan zelf jezelf moet gaan opwarmen. Nee, ja, kijk, ik kom thuis en dan heb ik een vent op de bank zitten. En een kind die me dus half bespringt. Van, oh mama, ja. Blijf je thuis. Wat ook heel erg leuk is. Maar als je net even een slechte nacht hebt gehad, dan is het ook even chill om gewoon... thuis alleen op de bank te kunnen zitten en dan weg te kunnen dommelen, zeg maar, tv kijken. Dat vind ik zo'n lekker gevoel.
0: Ja, dat doe ik ongeveer 7 dagen per week.
1: Eigenlijk zouden wij een keer gewoon van huis moeten ruilen. Vroeger had je dat tv-programma, toch?
0: Oh,
1: van jouw vrouw, mijn vrouw.
0: Ja, ja, ja,
1: en dat
0: ja,
1: je dan dus, zeg maar, ons leven, zeg maar, verwisselt.
0: Ja.
1: Dus jij bent dan, nou ja, even papa dan voor een week en dan zou ik dus... weer alleen moet zijn in jouw huis, ergens in Utrecht.
0: Ik denk dat het mij makkelijker afgaat, eerlijk gezegd, dan jij. Want jij bent dus al heel lang niet gewend om alleen te zijn.
1: Ja.
0: Dan moet je jezelf echt opnieuw leren vermaken. Ik denk, als jij ook alleen bent, dan weet je dat je alles... ja, soort van actief moet gaan doen.
1: Ja.
0: Dus je moet actief in je eentje naar een kroeg, actief in je eentje naar een bioscoop, actief in je eentje boodschappen doen. Ik denk dat het voor mij makkelijker is om in jouw leven te stappen. Want weet je, ik had gisteren een gesprek met vrienden en ik zeg, boys, over 5 jaar zit ik hier met een kind, hoor. Ik zweer het je.
1: Wil je dat?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, maar donderdag word ik 30. Dus dan ga je dat soort gesprekken voeren, toch?
1: Ja, maar schat, 30 is zo'n leeftijd waarbij je dan denkt van, oh my god, het voelt zo groot aan. En dan ben je vervolgens 30.
0: Ja.
1: En dan ga je wel denken, ja, het is eigenlijk gewoon niet anders dan 20. Alleen, ik ga je wel één ding zeggen.
0: Niet anders dan 20. Ja, je zegt net, ik ben moe, ik heb al dagen niet geslapen. Ja. Mijn kind is vroeg wakker.
1: Ja, dat is wel waar. Maar het is ook echt zo dat vanaf je 30ste gaat jouw leven in één keer veel sneller. Dus 20 tot 30 voelt heel lang. Maar zodra je 30 bent, nou, ik ben nu al 34. Ik ben bijna 40. Zo
0: zie je er ook uit.
1: Ja, over Andres. En ik heb de televisie ingehalen gehad. Ik ben nog aan het bijkomen. Lowlands is er niks bij, echt waar.
0: Ik wil daar zo even over verder kletsen. Laten we zo even kletsen over die televisiegala.
1: Oké, vooruit.
0: Ik zag die jurk en dacht ik, goh,

0: Shanna Spyro maakt de Great Expectation.
1: Ja, je luistert naar Mark en Mai iedere zaterdag en zondag tussen 1 en 4 hier op 3FM. Maar vandaag niet met Mark van der Molen, maar met mijn lieftallige collega Andres Oudijk. Goedemiddag.
0: Ja, hallo, zal ik even applaus voor mezelf?

0: Nou, wat ik aanmaakte, Stixies. En ik wil heel even bij mijzelf bij Tom voegen. Tom zegt in de app: Andres, waarom doe je niet zo lief tegen mij?
1: Ja, dat is,
0: dat is lullig.
1: Nee. Jij zei net dat ik als Pino eruit zag met mijn jurk tijdens de televisiering gala. Nou, eerder de keukenhof leeg geplukt, want ik had allemaal bloemen op mijn jurk.
0: Ik wil het even hebben over dat gala, Mark. Kijk, je zag er fantastisch uit.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, nee, 100%.
1: Oké, nou bedankt.
0: Bel me later.

0: het luistert.
1: Nee, je zag er super uit. Ik ben dan benieuwd. Kijk, ik heb dat televisiegala. Ik kwam thuis van de avondshow die ik normaal maak. En ik ga op de bank zitten. Ik denk, nou weet je wat? Ik toch even Maya kijken. Even supporten.
0: Ja.
1: Nou, toen viel ik in een soort toneelstuk van Roxanne Hazes.
0: Ja.
1: Die allemaal fossielen aan het eren was.
0: Nou.
1: Nee, maar ja.
0: Oh, Andres, fossielen, wat zeg jij? Echt, spoel je mond. Er waren ook mensen die veel te vroeg heen zijn gegaan. Dus ook een Robert Jensen werd geëerd. Paulien Cornelissen werd ook geëerd.
1: Ja, dat was
0: inderdaad.
1: De enige die ik herkende.
0: Alleen Paulien Cornelissen. Ja, waarschijnlijk andere... omdat je vorige week het nieuws had gecheckt, of niet?
1: Nee, want ja.
0: Waarschijnlijk was dat het.
1: Nee, dus toen heb ik dat uitgezet en ben ik de bouwers terug gaan kijken.
0: Jezus, echt?
1: Ja, maar ik heb natuurlijk wel snippets gezien en ik heb jou gezien. Maar hoe was, zeg maar, de party?
0: Je bedoelt de afterparty of de party aan zich?
1: Nou, het was het allebei. Vertel gewoon hoe het was. Ik ben echt benieuwd.
0: Kijk, wij waren met Kassa genomineerd. Ik werk ook voor het programma Kassa. Wij moeten dus helaas op televisie stoppen dit jaar. We gaan wel online door, weten nog niet hoe of wat. Maar goed, we liepen daar rond. We hadden de rode loper moment gehad, ook met pers gesproken. En dan kom je dus op een gegeven moment in een ruimte met echt letterlijk allemaal celebs. Van Jo van de Ende tot, wie heb ik nog meer gezien? Ik heb echt veel mensen gezien. Echt zomaar zoveel mensen dat je...
1: De Street Lab Boys bijvoorbeeld, die vind ik leuk.
0: Ja, die waren er allemaal ook.
1: Top.
0: En dat zijn echt de liefste jongens ook ever. Maar ik zag ook Geraldine Kempen. Of nou ja, ik zag haar niet. We werden steeds aan elkaar verbonden. Want ik had zo'n boa om mij heen. En dat was zo'n gaasboa. Dus allemaal gaatjes zitten erin.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of je de jurk van Geraldine Kempen hebt gezien. Maar dat zaten dus... Dat waren soort van, ja, van die haakjes. Ze zaten allemaal haakjes vast.
1: Oh.
0: En haar jurk zat dus heet het vast aan mijn boa. En we hebben dus drie keer dus een moment gehad dat we dus weer elkaar van elkaar los moesten knopen.
1: Ik denk dat heel mannelijk Nederland nu...
0: die denkt, wat gebeurt er? Dit moet ik ook hebben.
1: Er zijn ergere personen om alvast gesneden te worden.
0: Prachtige vrouw en ook een hele lieve vrouw. En dat was een beetje, ja, hoe zeg je dat? Backstage voordat we dus live gingen.
1: Ja.
0: En na, zeg maar, de winst van de bondgenoten, die gingen dus met de televisier vandoor gefeliciteerd ook nog. En toen was het echt wel het moment dat we dachten, oké, nu gaan we lekker aan de borrel.
1: Ja.
0: En toen zijn we dus naar de afterpart van Bien en Varen gegaan. En dat was bij de Amstelhaven. En dat was ook gewoon heel erg leuk. Met nog even gezellig een borreltje gedaan met de baas.
1: Even.
0: Susanne Kunstler ook. Dus,
1: het klinkt nu, zeg maar, ik heb geen idee hoe zoiets werkt. Hè. Dus Bien en Varen, de omroep waar je voor werkt, die organiseert een eigen after.
0: Nou, het was gewoon een soort van een borrel. Gewoon om nog met z'n allen, zeg maar, het glas te heffen. Van, hé, want Boos was genomineerd ook natuurlijk. Tim Hofman
1: heeft
0: was
1: gewonnen.
0: Nee, Even tot hier heeft wel gewonnen.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Oh ja, leuk.
0: Dus, nou ja, we hebben gewoon heel veel programma's gehad die dus genomineerd waren. Dus dat was een proost waard.
1: Maar ik denk dat iedereen herkent, hè, op de afters, ook als je naar festivals gaat, op de afters, daar gebeurt het.
0: Ja.
1: Wie heeft er met wie staan tongen? Is er gedaggerd? Wat is die juice die op een televisiering afterparty gebeurt?
0: Nou, ik denk dat het echt... Ik denk dat zelfs de radioring wilder was dan deze afterparty. Ja, ik denk het echt.
1: Hè?
0: Er was weinig beeld.
1: Moest je ook je eigen drank betalen? Net als
0: nee,
1: bij de radio.
0: Ja, op een gegeven moment natuurlijk wel.
1: Oh.
0: Ja, als je zin hebt in een bakootje, dat is natuurlijk een duur drankje. Dus,
1: Dus eigenlijk verandert iedereen dan van een opgedost feestvarken... tot gewoon een gezellig borreltje en dan daarna taai je af.
0: Nou, maar ja, schat, weet je, het is de televisier is niet alleen maar één avond. Het is het hele proces er naartoe.
1: Ah,
0: iedereen
1: ja.
0: was gewoon doodmoe.
1: Ja.
0: En dus je merkt gewoon dat het om 1 uur was gewoon het wel klaar. Sommige mensen zijn nog doorgegaan, maar ik, mama is naar huis gegaan. Mama is naar huis gegaan. Het was 2:30 thuis.
1: Ja.
0: Kind stond weer om 7 uur gewoon naast mijn bed.
1: Je bent nog steeds kapot.
0: Ja.
1: Nou, we zullen lief voor je zijn. We zullen wat liedjes extra draaien. Kan je nog even een kleine powernap op het bankje doen?
0: Lekker, man.
1: Het is Andres en Maya hier. We zijn er tot aan 4 uur voor je. Zometeen de opposites. Ze hebben een nieuwe track. Feestje op mijn graf. Die hoor je na Mike McGill.

0: je hoorde al eventjes de tune die ik wilde draaien. Oeh, eventjes kijken hoe scherp je was. Als je het nu weet te appen, krijg je een pot zelfgemaakte sambal.
1: Wat?
0: Je hoorde My Immortal Evanescence bij Mark en Mai. Ah, helaas, niemand heeft het geappt. Een van de allerbeste DJ's van de wereld. En ook een van de allerduurste. Hij vraagt voor een uurtje optreden €500.000. Maar hij maakt wel elke euro waar. Calvin Harris en Blessings.

0: zondagmiddag wel door. Clementine Douglas, Calvin Harris, zij maakt de Blessings. Het is toch zo'n tune waar je helemaal energie van krijgt. Ook al zit je misschien een beetje in te kakken na het bezoek aan je oma of je schoonfamilie. Is dit zo'n tune die je wel weer eventjes lekker de weg
1: zeker
0: op pompt.
2: Met 3FM ontdek je nog. Andres, wat deed jij op je 21ste?
0: Ik denk...
1: Dat was gisteren natuurlijk.
0: Ik denk dat ik de 3 P's deed. Pizza eten, porno kijken en de positieve aan.
1: Nou, goeie. Ik was vooral druk bezig met stappen, vriendjes en soms een beetje studeren.
0: Ja.
1: Nou, Siku, dat is een artiest uit Groot-Brittannië, die pakt dat volledig anders aan, want die trad afgelopen zomer op in Tokio. En niet voor 10 man, maar voor 25.000 mensen. En dat dus op zijn 21ste. En ik vind Siku echt een talent. Iemand waarvan ik zeker weet dat je nog heel veel van hem gaat horen. En hij staat ook 9 december in de Melkweg in Amsterdam. Dus mag ik je voorstellen aan deze heer van 21 jaar. Dit is Siku met Dangerous Lover.

0: mooi. Ik weet niet, ik krijg altijd zo'n dorst van dit liedje. Op een gegeven moment...
1: Dorst?
0: Ja, en ik herken me in de lyrics. Ze zegt op een gegeven moment... Drinking Jack all by myself.
1: Oh ja, weer dat eenzame... Ben je weer helemaal aan het claimen. Ja. Eenzame man, die Andres Odijk. Weet je wat ik van haar heel erg leuk vind? Zij zegt dus aan het einde natuurlijk... Come on, baby. Ja. Weet je dat? Ik vind dat... Ik zou eigenlijk wel willen weten van de luisteraar... hoe zij Come on, baby zou inspreken. Want dat is gewoon, dat zeg je toch niet zo vaak? Come on, baby.
0: Nee, maar we spreken ook Nederlands en geen Engels. Ik denk dat.
1: Ja, maar we zeggen ook baby tegen soms tegen je schatje. Echt? Ja, jij weet het niet, maar je bent altijd alleen. Dus.
0: Nou, nee, ho, ik heb wel dates.
1: Zeggen ze niet come on, baby?
0: Nee. Ze zeggen come on, daddy. Jorden, Ella Langley, Choosing Texas. God, ja, weet je wat het is? Ik denk dat het woord mop, ik denk dat ik dat het meest gebruik.
1: Mop?
0: Mop. Dus ja, als je een date
1: maar het hangt wel van de setting af, want soms kan mop ook echt super plat klinken.
0: Nou, ik vind baby denk ik platter dan het woord mop.
1: Dankjewel, baby. Vind je dat niet schattig als een meisje dat tegen jou zegt?
0: Nee, maar ik word 30, dus ik wil ook niet schattig gevonden worden.
1: Ja, oké. Maar straks kom je op een leeftijd, dan wil je wel dat iemand baby tegen je zegt, hoor.
0: Nou, we gaan het meemaken. Mai, we gaan Slater draaien. Ik vind haar echt fantastisch.
1: Brand new Chanel.
0: Ja, en toen zei jij, ik had ook een Chanel.
1: Ja, ik had afgelopen donderdag op de Rode Loper ook een Chanel-tas in mijn hand. En dat is toch wel, is wel een dingetje, hoor. Als je zo'n tas van meer dan duizenden euro's in je handen hebt. En je loopt zo'n loper en dan moet je het even ownen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Maar kijk, wat ik dan... Zeg maar, het klinkt heel cool nu. Maar je zei de zin daarna, namelijk dubbele punt... Die was gehuurd.
1: hoeft niemand te weten, toch, dit?
0: Ja, maar ik wil even de showbiz gewoon even uitkleden.
1: Ja, oké, het was gewoon een geleasde tas. Een geleasde tas, gewoon dat je die kan gebruiken voor op de Rode Loper.
0: Sorry, maar
1: schat, heb jij een Chanel-tas thuis dan? Ik niet, hoor.
0: Nee, en ik hoef ook geen Chanel-tas.
1: Nee, oké, maar misschien wil jij wel een Rolex.
0: Ja, maar... Nee, niet
1: Chris,
0: per se.
1: Vraag, zou je... Nee?
0: Nee, ik heb een Garmin. Daar kan ik tenminste mijn stappen op bijhouden.
1: Jezus.
0: Ja, maar ik ben een simpele jongen.
1: Is dit serieus?
0: Ik ben een simpele jongen. Dat is ook wel zo handig. Garmin houdt namelijk ook bij wat je aerobe zijn. En dat is goed voor als je hard loopt.
1: Oké, okay, tune out.
0: Slater op de radio met Brand New Chanel's bij Mark en Mai.

0: ongelooflijk dikke tune. Slater, sowieso nieuwe track ook uit afgelopen vrijdag. Moet je echt even luisteren. Niet nu, want je maakt zometeen kans op iets heel moois.
1: Namelijk, na het nieuws van 2 uur... kun je dus kans maken op een Mark & Mai cocoonkleedje. Hoe? Hoor je zometeen.
0: Een cocoonkleedje om lekker onder te cocoonen.
2: 3FM.
3: Wellnessdeals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De toppers komen er weer aan. En dit keer in zomerse sferen. The Summer is Magic. Geniet van de beste hits en zing mee met het grootste meezingfeest van het jaar. De toppers in concert. Vanavond om 7:15 bij Avro Tros op NPO 3.
0: Een zeer exclusief Mark & Mai kleedje zometeen te bemachtigen.
1: Ja.
0: Jij vertelt hoe, hè, straks.
1: Zeker weten.
0: Eerst krijg je het nieuws. Het is 2 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De brief en verkeer van de ANWB, 1 vertraging langer dan een kwartier. Dat is op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer, daar is het een kwartier op onthoud. Heeft te maken met een ongeluk op de A10.
2: 3FM.
7: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: De toppers komen er weer aan. En dit keer in zomerse sferen. The Summer is Magic. Geniet van de beste hits en zing mee met het grootste meezingfeest van het jaar. De toppers in concert. Vanavond om 7:15 bij Avro Tros op NPO 3.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avro Tros op NPO Start.
12: Nou, en Mai voorbij natuurlijk.
13: Oh, ik heb...
12: En Mai, je hebt je eigen gebruik. Maar maakt helemaal niet uit. Zometeen jouw kans op een Mark en Michael Koenkleedje.

0: week. En over de Bauzaag gesproken. Het zijn natuurlijk drie Scandinavische boys.
1: Ja.
0: En ik weet niet of je ze wel eens op TikTok volgt, Andres.
1: Zeker.
0: Ja, dat air piano. Daar zitten ze dan in hun studiootje met z'n drieën. En dan gaat één iemand dan doen alsof die piano speelt.
1: Ja.
0: En dan gaan ze lekker grooven op een eigen hit.
1: Dat is toch vet.
0: Alleen, het zijn echt gasten die, ja, zeg maar, korfsballen is er niks bij. Zijn zo kakkie. Dat is echt ongekend.
1: Ja, het zijn gewoon mooie bazen, weet je. Ze dragen vaak van
0: bloesjes,
1: die bordeelsluipertjes.
0: Ja.
1: Van die, maar dan bloesjes niet dicht, maar een beetje open.
0: Ik cringe me helemaal kapot om deze boys.
1: Ik denk dat ik hetzelfde kapsel heb als ik mijn haar gedaan zou hebben, maar zo naar achter aan één middenscheiding.
0: Ja.
1: Ja, het zijn gewoon mooie bazen.
0: Gewoon alsof ze op de Zuidas werken, zeg maar. Ja. Zulke jongens zijn het. En hun plaat is nog steeds echt een hele goede hit. Maar ja, die filmpjes van hen op TikTok, ik trek het niet. Ze komen trouwens met ADE ook naar Amsterdam toe, dus ze gaan dan ook een sessie spelen.
1: Ja, super.
0: Maar ja, liever gewoon de muziek.
1: Ja.
0: Niet per se dat air piano, dat trek ik niet.
1: Ja, maar ik denk wel dat de Bauza is wel zo'n groep waar, denk ik, heel veel vrouwen ook naar luisteren. Ik denk echt dat het is natuurlijk onder studenten waanzinnig populair.
0: Ja.
1: En in Noorwegen is dat heel normaal. Dat studentengroep of studentenband, dat die best wel bekende hits scoren. Dat was bij ons natuurlijk in Nederland met Lotje, weet je wel.
0: Ja.
1: Was dat een soort nieuw ding. Maar in Scandinavië is dat een stuk normaler, gebeurt het veel vaker.
0: Dus als studenten nu luisteren en denken, joh, ik kan een moppie zingen, dan zou het zomaar kunnen dat ze alsnog, misschien in de toekomst, gedraaid worden op 3FM?
1: Ja. Okay. Of in Noorwegen. Ja, ik zou echt met droge ogen op mijn Bumble-profiel durven zetten dat ik graag luister naar de Bauza.
0: Oké, we gaan zo even in je Bumble-profiel duiken ook, Andres.
1: Ja, je mag er wel even inkijken.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar we gaan ook nog een spelletje spelen, want ben je een beetje een filmgeek, dan moet je vooral gaan luisteren, zometeen.
1: Eerst krijg je band en ze maakte zo'n prachtig liedje. Die heet Parachute en die hoor je bij 3FM.
0: Oké. Okay.

0: Post Malone, Morgan Wallen maakte I Had Some Help.
1: We gaan een spelletje spelen en jij mag nu je filmkennis gebruiken. Want in Duitsland worden alle films, bijna alle internationale films, ingesproken in het Duits. Ook wel nasynchroniseren noem je dat. En geloof me, daardoor worden alle filmklassiekers net even iets leuker in het Duits. Vind je
0: dus,
1: niet?
0: Nou, ja, dat is best wel vet. Dus dan zie je James Bond, weet je wel. Dan heb je bijvoorbeeld Daniel Craig. Stoere gozer, ja. Hele opgepompte chest.
1: En wat arme... bestelt hij dan?
0: Wodka martini, bitte. Chicken en... Nou, ik weet niet wat, hoe je dat
1: chicken
0: zegt.
1: Chicken en nuts. Ja, ik kan het ook niet. Nou goed, het werkt namelijk zo, Andres. En de luisteraars thuis of in de auto. Wij gaan dus nu een legendarisch filmfragment laten horen aan je. Maar dan auf Deutsch. Herken je deze film? Dan wil je dus een Mark & Mike cocoonkleedje voor warme en koude dagen. En dat is zeer gemoedelijk, kan ik zeggen. Hier komt het fragment.
2: Weißt du, was die in Holland anstatt ketchup auf die pommes doen?
3: Was?
2: Mayonnaise.
3: Die is das eklig.
2: Hab ich selbst gesehen, man. Die ersäufen die in der Tunke.
1: Oké, nog één keer. Ik zie jou al wegtrekken, want je denkt, wat de fuck is
0: nou,
1: dit?
0: Nou, ik verstond alleen het woord mayonaise. Oh, wacht, je wil nog een keer.
1: Nee,
0: je wil
1: nog een keer laten horen.
0: Oh, dan maak ik veel fouten, wat erg. Wacht even, ik laat hem nog een keer horen.
1: Ja.
2: Weißt du, was die in Holland anstatt ketchup auf die pommes doen?
3: Was?
2: Mayonnaise.
3: Die is das eklig.
2: Hab ich selbst gesehen, man. Die ersäufen die in der Tunke.
1: Nou, weet je welke film het is? App dan het juiste antwoord via de NPO Luister-app. Heb jij al enig idee?
0: Nee, ik zou het echt niet weten, maar mijn lievelingsfilm is Garfield. En ik hoorde niet het woord lasagne, dus nee, ik heb geen idee. Ja, als je het wel weet, pak even die app van NPO Luister. Stuur door wat jij denkt dat het is. Daarmee maak je automatisch kans op dus zo'n heerlijk Mark & Mike cocoon kleedje. De zondagmiddag van 3FM. En dit is een track die je echt even moet beseffen. Als je met oortjes luistert of een koptelefoon, zet hem iets harder. Nieuwe muziek van Isabel Asscher bij 3FM.

0: Beetje power jouw kant op. Medusa en Lose Control.
1: Ja, er was net een fragment, een filmfragment in het Duits. En dat klonk toen. Heb je het fragment nog?
0: Ik heb het, jazeker.
1: Dat is dit fragment.
2: Weißt du, was die in Holland anstatt ketchup auf die Pommes tun?
3: Was?
2: Mayonnaise.
3: Die ist das eklig.
2: Hab ich selbst gesehen, man. Die ersäufen die in der Tunke.
1: Kijk eens aan, dat was het fragment dus van een echte filmklassieker. Aan de lijn hebben we Bas en Babette. En vooral Bas, volgens mij.
4: Ja, klopt.
1: Maar Babette heeft dus geappt.
4: Ja, maar die wilde niet aan de telefoon komen.
1: Oh ja, nou.
0: Maar we zijn dus wel een soort team.
1: Ja.
4: Ja.
0: Oké, dat vind ik altijd leuk, want voor films kijken moet je wel een soort team zijn. Bijvoorbeeld mijn ouders, als ik vroeger op zaterdagavond met hen een film keek, was het altijd strijden.
1: Wat dan?
0: Om het genre. Dus,
1: oh ja.
0: Zeg maar, ik hield een beetje van, ja, van die romcom-achtige shit, weet je, alles is liefde en dat soort troep. Dan mijn ouders keken altijd stoer om aan de vechtfilms. Ja. Hoe is dat bij jullie dan, Bas?
4: Nou, ik denk dat ik dat voor het meeste bepaal.
1: Jij bent de dominante thuis dus?
4: Nou, voor films betreft wel, ja.
1: Oké. Ja. Je bent een beetje een mansplainer onder de films.
4: Misschien, ja. Laat het dan, ja.
1: En deze film, je hoorde het fragment in het Duits.
4: Ja.
1: Je wist het meteen?
4: Ja, die was niet heel erg ingewikkeld, deze, nee.
1: Waarom? Oh. Vertel.
4: Ja, ik denk dat ik hem al een keer of... Die heb gezien of zo?
1: Wat?
0: Ja. Nou, ik zeg je eerlijk, Bas, in mijn hoofd gaat het nog steeds om een commercial van de Mackie. Ik heb echt geen idee welke film dit is.
1: Want welke film is het, Bas?
4: Pulp Fiction.
1: Pulp Fiction, even checken.
5: You know what they put on french fries in Holland instead of ketchup?
6: What?
5: Mayonnaise? I've seen them do it, man. They fucking drown them in that shit.
1: Yeah. Ja, het is goed! Het is inderdaad Pulp Fiction.
0: Mag ik wat vragen over Pulp Fiction?
1: Nou?
4: Aan mij of aan jou? Ja.
1: Ik denk dat Bas wel de ervaringsdeskundige is van de film.
0: Waar gaat hij over?
1: Oh, maar dat is erg dit.
0: ik hoor dit echt voor het eerst, oprecht.
4: Wat, Pulp Fiction?
0: Ja.
4: Ja, dit is eigenlijk een film met meerdere verhaallijnen die dan uiteindelijk allemaal samenkomen.
0: Oh ja, nou ik ga hem aanzetten nu.
1: Ik vind het goed dat je niks hebt gespoild in ieder geval. Bas, hey Bas.
4: Nee. Ja.
1: Jij wint samen met Babette een Mark en Michael Koen kleedje. Ja, ik ga toch de vraag stellen. Met wie ga je eronder liggen?
4: Ik denk met Babette.
1: Toch wel, hè?
4: Ja, ja.
1: Gefeliciteerd.

0: van Arctic Monkeys. Die hoorde je bij 3FM. Het is Andres en Mai hier. Ja, Mai, jij bent natuurlijk al helemaal gesetteld. Je hebt een kind. Je bent niet meer op de datemarkt.
1: Nee, maar toch wel nieuwsgierig op wat er allemaal te vinden is.
0: Nou, ik heb een raar bericht gekregen, jongen. Op Bumble. Dat is een app waar vrouwen de eerste stap zetten. Dus vaak sturen vrouwen jou dan dingen. We kennen allemaal mannen met slechte openingszinnen. Nou, er is een vrouw die heeft mij iets gestuurd. Ja, sorry, maar volgens mij is dit het allerraarste ever. Mag ik dat zo even aan je voorhouden? Doe maar na muziek van Another.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Weet je wat ik zo mooi vind aan deze tekst? Er zit een zin in. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu. Ik maak veel te veel kapot. En ik denk dat iedereen dat wel herkent, toch? Ik had ook op een gegeven moment best wel shit in mijn leven. En ik had ook niet het idee dat het nog allemaal goed zou komen. En het lag vooral aan anderen. Het was vooral, ik was altijd boos op de wereld om me heen. En op een gegeven moment ben ik toch naar de psycholoog gegaan. Ik wilde die drempel eigenlijk niet over. Ik durfde het eigenlijk helemaal niet. En na anderhalf jaar behandeling dacht ik, oké, ik heb ook zelf heel veel weggejaagd. Heel veel mensen weggejaagd. Heel veel kapot gemaakt. En ik vond dat heel moeilijk om toe te geven en om te vertellen. En als je dat in een tune kan stoppen, nou, dan ben je gewoon een goede muzikant. Superband. Higo maakt de antwoord, hoorde je bij 3FM.
2: En over antwoord gesproken, jij had een bericht gehad, volgens mij, via Bumble. Dat is ook wel een dating site, een soort van Tinder. Alleen dan mogen de vrouwen de eerste set doen.
1: Ja, ja. Eigenlijk heel chill, want voor mij is dat best lui. Want dan open je gewoon je app en dan zie je...
2: Meer een vrouw die mijn bericht heeft gestuurd, denk jij dan, ja.
1: Maar ik open vanmorgen die app. Ja, dit is gewoon het raarste berichtje wat ik heb gekregen. Ik ga het even aan jou geven, Mai. Dan mag je het even voorlezen. Ik ben ook benieuwd vanuit vrouwelijk perspectief. Hoe kijk je hiernaar? Okay. Wacht, ik geef je even mijn telefoon.
2: Sowieso
1: online daten. Je doet het waarschijnlijk zelf ook vaak.
2: Vanaf het eerste bericht of daarna?
1: Nee, het eerste bericht. Daar gaat het om. Dus wij kennen elkaar niet, hè? Je hebt alleen op basis van 4 foto's... heb je naar rechts of naar links geswiped.
2: Oké. Zij zegt... Ik verbaas me toch dat ik heb geliked. Geen sushi en geen kaas?
1: Maar zij zegt dus eigenlijk... Ik snap niet waarom ik jou heb geliked.
2: Ja, maar ik snap ook waarschijnlijk... want ze zeggen geen sushi en geen kaas... maar jij hebt waarschijnlijk iets in jouw profiel gezet... over dat je dan misschien geen sushi eet en ook geen kaas?
1: Ja, klopt.
2: Jezus, Andres, maar dan zou ik precies hetzelfde zeggen.
1: Maar dat is toch heel raar? Zeg maar,
2: dit is gewoon geflirt, Andres. Dit is gewoon, zij zegt... ze weet dat ze je een berichtje moet sturen, dus ze stuurt je wel wat. Normaal, als ik dit had gezien, dan had ik je überhaupt niks gestuurd. Want dan denk ik, iemand die geen sushi en geen kaas eet. Maar het feit dat ze je een bericht stuurt, is eigenlijk dat ze je toch wel ziet zitten.
1: Oh.
2: En dan dit is gewoon een gespreksopener.
1: Nou, ik vond het niet een hele leuke gespreksopener. Ik vond het eigenlijk gelijk beginnen met een belediging. Zo van, ik weet eigenlijk niet waarom ik jou heb geswiped.
2: Maar het gesprek gaat door. Ja, want daarna zegt Andres dus, dat is een aardig eerste bericht, Nina. Leuk. Waarop jij dan zegt, ik vind Deventer ook geen leuke stad.
1: Als dat geen woord is.

0: Zet hem daar maar neer. Rihanna, and Shut Up and Drive. Oké. Maar ik heb het meest Engelse, het meest Britse ever. Als jij nu aan Engeland denkt, wat schiet er zeg maar bij je in de lucht? Ik wil gewoon even kijken wat er on top of mind zit.
1: British breakfast. Ja. Dat sowieso.
0: Dan lekker worst.
1: Hoxton.
0: Ja.
1: Ja.
0: Noem nog iets.
1: De rode bussen. Harry Potter.
0: Ik ga je zo meteen nog iets veel Britsers laten horen dan alles wat jij nu bij elkaar hebt opgenoemd.
1: Wat?
0: Ja, het kan.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: 3FM. Ik heb zometeen het meest Britse wat je vandaag gaat horen voor je. Wat het is, hoor je na het nieuws. Het is 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen, die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM verkeer van de ANWB. Je krijgt de vertragingen langer dan een kwartier. Dat zijn er 3. Ik begin op de A5. Dat is Hoofddorp naar Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10. Daar is het een kwartier oponthoud. Heeft te maken met een ongeluk daar op de A10. Dan de A28, dat is Utrecht naar Amersfoort. Bij Leusden, daar heb je 20 minuten vertraging. Heeft te maken met een enorme hoeveelheid water op het wegdek. En de laatste vertraging die ik nu voor je heb is op de A76. Dat is Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Daar is het 31 minuten aanschuiven.
4: 3FM.
5: Ster. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: 3FM.
14: Mark en Mike.
15: Zometeen een plaat van Adele die je eigenlijk te weinig hoort.
2: Ja, maar dan eerst een track van Kings of Leon die je dan misschien wel weer te vaak hoort. Namelijk You Somebody.

0: Tenminste, Bruno Mars maakte All My Soul.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oké, okay, Mai, jij kwam met een aantal woorden die, of aantal dingen die bij jou omhoog schieten bij het woord Engeland.
2: Haxton zei ik. Ik zei English breakfast. Ja. Maar ik zei ook een rode bus. Ja. En Harry Potter nog buiten de tijd om.
0: Je hebt diep gegraven.
2: Ja.
0: Ik wil eigenlijk dat er bij jou, en als je nu ook luistert, dat er iets anders on top of mind komt als het gaat over Engeland. Namelijk accent. Het Engelse accent, dat is zo ongelooflijk cool. Oi. En dan heb ik het niet over het hele bekakte accent, want dat heb je ook. Maar het is een beetje het accent wat voortkomt uit de UK grime. Dus een beetje dat rauwe, echt de streets van East London. Waar gewoon nog gewoon hoodfights kunnen plaatsvinden. Weet je wel, waar van die stoere gasten met van die lage stemmen op straat het stadion bepalen. Een van die guys met echt de mooiste stemmen ever is Skepta.
2: Ja, maar hij moet toch de Super Bowl doen? Net als dat vorig jaar dan Bad Bunny.
0: Ja.
2: Weet je, die samenvatting dat je alleen maar... Maar dat wil je eigenlijk van Skepta hebben.
0: Ik zweer het je, als Skepta zeg maar uit de Bijbel zou voorlezen, ik geloof niet, dan zou ik denk ik geboeid luisteren naar de 10 geboden. En het Nieuwe Testament. Er is een tune uit, samen met Solomon, een goede, beetje techno-producer, samen met Dom Dolla. En dan dus die vocal.

0: Zondagmiddag, je bent bij 3FM, Jorde Adele en Set Fire to the Rain.
1: Mark
2: en Mai.
3: Alleen al met Andres en Mai.
0: Ja, heerlijk om samen een keer een zondag door te brengen.
3: De laatste keer was 3 jaar geleden ongeveer, denk ik, oprecht.
0: Dat is wel echt waar, ja.
3: Ja,
0: en ik zie jou natuurlijk.
3: En look at us now.
0: Hey, boom.
3: Boom. Jij door de week, ik in het weekend, ook nog steeds, maar wel op kassa.
0: Ja, nou, hartstikke leuk.
3: Ja.
0: Oké, ik zit heel veel dingen tegelijk te doen. Mai, ik wil eventjes. Kijk, jij bent een culinaire genietster.
3: Ja, klopt.
0: Kijk, ik ben een simpele jongen. Ik ga het liefst, als ik ergens ga eten, doe ik een kipsauteetje of een spergrib. Mm-hmm. Weet je wel? Maar jij houdt van fine dining.
3: Ja, ik hou wel. Nou, en shared dining. Ja, zeg maar, alle culinaire mensen gaan me nu haten. Maar ik vind het. Ik ben ook, zeg maar, Japans opgevoed. Dus ik vind dat samen van één bord eten en delen vind ik dus echt iets heel gezelligs hebben. Ja. Maar het is wel, ja, ik hou wel van lekker eten.
0: Ja, en dan doe je ook lekker drinken daarbij.
3: 100%.
0: Wat zijn dingen die in jouw assortiment.
3: Alcoholische versnaperingen die ik wel eens neem. Nou, ik ben wel een grote liefhebber van wijn.
0: Oké.
3: Okay. Het liefst van vettige witte wijn.
0: Oh, vettige witte wijn.
3: Ik hou wel van een lekkere, vettige witte wijn, ja.
0: Ik ga aan jou vragen, want ik ben daar totaal niet van. Wat is. Pet nat.
3: Het klinkt als een soort van jonge jenever of zoiets. Gewoon zo'n pet nat.
0: Pet nat.
3: Gewoon lekker plat.
0: Ik heb gisteren voor het eerst in mijn leven pet nat gedronken.
3: Maar spreek je het als pet nat of penal?
0: Pet nat.
3: Nee, ja.
0: Ik zweer het je.
3: Echt?
0: Ja.

0: dikke mega-hit hoor deze week. Jamie Miller maakte Baby Doll. Het is Mark en Andres.
1: Mark en Andres. Andres en Mai, goedemiddag. Elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4. Normaal dus met Mark, maar nu even met jou.
0: Ik ben nog wel dronken van gisteravond.
1: Ja, want je hebt pet nat gedronken.
0: Ja, ik ben dus een simpele guy, weet je wel. Ik ben helemaal niet fancy. Ik weet ook weinig van fine dining en van wijn. Maar gisteren...

0: ging naar een wijnproeverij. En de eerste wijn die ik daar kreeg, dat was een Spaanse wijn.
1: Nou, okay.
0: En dan gaat zo iemand je helemaal uitleggen waar de druiven vandaan komen, hoe ze worden gepeld, dat de flessen zo met de hand worden gedraaid.
1: Dat ze met de voeten aan het stampen zijn.
0: Ja, ja. En nou ja, ik stond daar, ik sta in die wijnshop en ik probeer alles echt te absorberen als een soort spons. Hè. Ik wil echt begrijpen waar die man het nou over heeft. Wat hij nou tegen me zegt, hoe dat fermentatieproces werkt.
1: Mm.
0: Nou, eerste wijntje naar binnen, tweede wijn naar binnen, derde wijn naar binnen. En hij komt met een nieuwe fles. Die gaat open. Het is inmiddels het vierde wijntje. Een hele zware.
1: Dure fles ook?
0: Ik heb geen idee.
1: Oké.
0: Er zat veel alcohol in.
1: Oké. Dat zal wel goed zijn. Ja.
0: En hij begint een heel verhaal. Het is een Franse wijn. Een Franse wijn die komt vanuit Lorraine, Domaine, blablabla. En op een gegeven moment zegt hij: alsjeblieft, hier is uw glas. Pet nat.
1: Nou, ik geloof, het is gewoon puna, denk ik, toch dan? Het is toch niet pet nat? Ik heb nog nooit, ik kan me niet voorstellen dat een Franse persoon dus pet nat zou zeggen. Het is puna, denk ik.
0: Puna?
1: Puna.
0: Maar er staat dus op dat etiket van de fles wijn staat pet nat. En toen ben ik zo in de slappe lach geraakt. Voor al die mensen die ook die wijncursus aan het doen waren.
1: En serieuze mensen natuurlijk.
0: Ja, allemaal van die.
1: Is deze oelewapper.
0: Mensen die ook zo hun glas naar binnen drinken, want dan proef je het blijkbaar beter. Nou, en zeg maar, het enige, we liepen naar huis na die avond. En het enige wat ik heb onthouden is pet nat. Ik weet er echt niks meer van zo'n wijnavond.
1: Maar je hebt niet even nog nagecheckt of het echt pet nat is, hoe je het uitspreekt.
0: Nee, dat heb ik.
1: Ja. Dat kunnen we nu wel even gewoon uitzoeken op een computer.
0: Ja, even
1: als
0: kijken.
1: Als je zegt pet nat.
0: Ja, even kijken. Hoe spreek je dat
1: pet nat uit?
0: Ah ja, je spreekt. Ja, hier. Hoe wordt pet nat uitgesproken in het Frans? Nou, pet nat.
1: Nee.
0: Dat staat hier.
1: Echt?
0: Spreek het uit als P. Het staat namelijk voor pétillant naturel. Pétillant naturel. Pet nat.
1: Bizar.
0: Nou ja, dus mijn advies voor
1: maar
0: dit weekend.
1: Maar smaakt hij goed, by the way?
0: Ik heb geen idee. Nee.
1: Hij was helemaal dronken al bij glas 4.
0: Ik zou echt, als je nog een paar uur over hebt dit weekend, zou ik echt even gaan chillen met vrienden en naar een wijncursus gaan.
1: Ik zie trouwens een artikel van 3 jaar geleden van het Parool. Pet nat, steeds populairder. In deze 9 zaken in Amsterdam kun je ze nu drinken.
0: Nou, ik zou zeggen, ga naar een van die zaken. Kijk wel uit eventjes dat je een paraplu meeneemt. Want anders is het niet alleen pet nat, maar ook onderbroekje nat. Het is zo'n 13 tot 15 graden. En het is flink bewolkt en aan het regenen vandaag. 3FM geeft je zometeen Dua Lipa Training Season na Raven Lanay.

0: Training season is in volle gang, net als het marathonseizoen. Dua Lipa hoorde je. Vandaag de marathon van Eindhoven geweest. Ik zie de stories en dan krijg ik zo'n FOMO. Ik heb zoveel zin in de marathon in Den Haag. Over 3 weken.
1: Is dat, maar meen je dit serieus?
0: Ja, meen ik echt. Als je ooit een marathon hebt gedaan en je wil dat gevoel ervaren, ja, dat kan je niet omschrijven. Het is een soort rush en je bent zo trots op jezelf als je over de finish komt. Maar ik zweer het je gaat in je leven echt nog wel een keer een marathon rennen.
1: Oké, ik onthoud het in ieder geval. Ik haat rennen namelijk. Maar goed, misschien ooit op een dag verandert het allemaal. Hey, zometeen, het ministerie van Zwoele Zaken. Ik heb weer een zwoele track voor je, dus dat allemaal straks. Maar we gaan ook iets van Ray draaien, namelijk Joy. En over Ray gesproken, want jij gaf net aan dat Ray misschien wel even een tijdje geen muziek gaat maken. Want ja, zij moet weer even verliefd worden en nummers schrijven over de liefde in plaats van over break-ups.
0: Ja, want zij heeft natuurlijk best wel veel break-up anthems gemaakt. En ze zegt zelf, ik ben daar een beetje klaar mee.
1: Ja.
0: Dus ik wil gewoon een leuke vent in mijn leven. En dan kan ik daarover gaan schrijven in plaats van over al die hartzeer.
1: En ze zei ook nog, don't date with rappers. Toen dacht ik even, ik ga even onze lieve vriend ChatGPT even vragen van met welke mensen heeft ze überhaupt allemaal gedate in de afgelopen jaren. En toen kreeg ik een overzicht. Nou, tussen 2017 en 2019 is een anoniem persoon.
0: Oh.
1: Maar 2018 is het tussen Drake. Het was een korte romans tussen de twee.
0: Oh.
1: 2022, Sam Fender. Ik denk toch geen rapper, maar ook wel een leuke om in jouw ex-lijst te hebben.
0: Ja.
1: Dan ook nog Lewis Hamilton. Ook
0: de Formule 1, guy.
1: En tot slot Michael B. Jordan, de acteur.
0: Ja, dus daar schijnt ze het heel nu gezellig mee te hebben.
1: Ja, maar dat is wel een soort van half ontkracht. En ook weer half bevestigd. Want ze zijn ooit samen in een attractiepark Six Flags gespot. Als een soort van date, denk ik.
0: Sorry, maar dan ben je dus een superster. Dan heb je dus echt de beschikking tot alles. En dan ga je naar Six Flags op een date.
1: Dat is wel leuk, maar je zou maar dus achter die twee staan. Dus in de rij van zo'n attractie.
0: Ja.
1: Dat je dan denkt van, ik zie Michael B. Jordan en dan Ray voor je. Ook gewoon, dus niet in de fast lijn, maar de normale lijn, zeg maar. En dat je dan denkt, oh my god, ik zit zo in hetzelfde autootje.
0: Dat is wel een ervaring die je dan nooit meer vergeet. Nee, 100%. Ik denk wel, hè, want Ray heeft gezegd, ik ga pas weer muziek maken als ik verliefd ben.
1: Mm-hmm.
0: Nou, als ik dit zo hoor over die date night, dan kan het toch niet heel lang duren voordat er weer een album komt.
1: Dat denk ik ook.

0: Zijn dat van die tunes die je gewoon altijd naar een bepaald moment terugtoveren? Dit moment is nou iets minder dan een jaar geleden. Ik zit in mijn eentje in het vliegtuig naar Thailand. Ik had besloten om mezelf uit te dagen door in mijn eentje op reis te gaan. En ik vond dat al doodeng. En op het moment dat ik in het vliegtuig zit, de deur gaat dicht. Toef, toef, geen weg meer terug.
1: Ja.
0: Ik word claustrofobisch. Ik denk, waarom doe ik dit? Ik word helemaal gek in mijn hoofd. En op het moment dat het vliegtuig opstijgt, hoor ik Empire of the Sun, Walking on a Dream, in mijn oortjes. En als ik er nu op terugkijk, een jaar later, denk ik, het was de allerbeste keuze die ik ooit heb gemaakt.
1: Ja.
0: Het was zoveel sterker in mijn hoofd, zoveel sterker fysiek dan ik eigenlijk van mezelf dacht.
1: Ja. Even los van alles, gewoon daar, gewoon in je bubbel en gewoon jezelf zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daarom heeft Empire of the Sun wel echt een speciaal plekje in mijn hart.
2: Zaken. Zo. Liggen op je persisch tapijt.
0: Oké, Mark, heerlijk.
1: Van een emotioneel verhaal naar een zwoel verhaal. Want als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om mij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. En wie past daar beter bij dan Beyoncé met Crazy in Love? Echt alles, maar dan ook echt alles is geil aan het nummer. Want Beyoncé klinkt alsof ze compleet de controle kwijt is, maar ondertussen heeft ze iedereen om haar vinger gewonden. En dat is misschien wel het zwoelste van alles. Doen alsof je gek bent van iemand, terwijl diegene eigenlijk gek wordt van jou.

0: Een van de beste Nederlandse bands. Somjeu maakt er Feels, You're the Part 2. Het is Andres en Mai. We zijn er nog 2,5 minuut.
1: Nou, eigenlijk nog 5 minuten.
0: Ja, dat is waar.
1: Op papier, maar jij kijkt naar de stertijd, naar de reclametijd. I get it. Nou, maar we moeten gewoon nog werken tot 4 uur.
0: Ook omdat de man die je zo meteen hoort met onder andere earrings van Malcolm Todd, die is hier net binnengekomen.
1: Zonder earring.
2: Nee, hij is een earring. Twee. Ik heb er twee.
1: Echt? Heb je 2 oorbellen?
2: Ik heb 2 oorbellen.
1: Ik weet dat nu
2: kijk jij nou naar mijn oren, Mai?
1: Nee, kijk nooit naar je oor. Er zit ook altijd wel iets op je oor in principe.
2: Ja, dat is wel waar. Ja. In de beroep heb je vaak je oren afgesloten.
0: Het ding is wel, kijk. Ik heb ook een oorbel.
2: Echt?
0: Ja, alleen maar.
1: Wat? Heb je ook een oorbel? Ja. Wat is het voor oorbel? Is het echt waar?
0: Ja, ik zweer.
1: Ah, ja. Nee.
0: Alleen, kijk, ik liep gewoon vorig jaar of 2 jaar geleden ergens door Hoogkaterijnen in de stad. En toen dacht ik, hé, zal ik een oorbel shooten? Dus ik had die oorbel geshoot. Alleen, ik durf hem dus niet meer uit te doen. Ik heb hem nog nooit uitgedaan.
2: Wanneer was
0: het? Het is nog steeds.
1: Het stinkt waarschijnlijk die oor van jou echt, als je dat ding
2: laat nog eens even zien, want er zit ook een soort donkere plek omheen, lijkt het wel. Oh, jawel, schimmel. Ik denk als je hem een klein beetje opzij doet, dan zit er echt een soort afscheiding omheen.
1: Ja, zo'n groene afscheiding, weet je wel, wat je vaak bij goedkope oorbelletjes hebt.
2: Ja, ik zit een nickel oorbel.
0: Ik was gewoon vergeten dat ik dat ding had. Dus ik zit nu te denken van, oké, wat zal ik voor oorbel nemen? Mai, wat heb jij?
1: Ik heb nu niks in, want ik had een gala, dus ik heb het er niet meer terug gedaan. Maar ik heb wel, even als je kijkt, goed kijkt, zo'n draadje, zo'n gouden draadje. Met 2 van die oorlelletjes in. Of zeg je dat van die gaatjes?
0: En Jur, jij hebt een ringetje.
2: Ik heb gewoon 2 ringetjes.
0: Maar is een hangoorbel, is dat vet voor mannen?
2: Ah, ik vind het een beetje lastig, man. Wij hebben een gemeenschappelijke vriend, die heeft dat gehad.
1: Wie dan? Wie?
0: Olivier Bakker.
2: Ja, Olivier Bakker.
0: Maar daar stond het wel bij.
2: Ja, maar die kan het wel hebben.
0: Die heeft een beetje die Tim Hofman uitstraling,
1: weet je wel?
0: Snap je wat je bedoelt? Die hele eigen stilo.
2: Ja.
0: Maar zou ik het kunnen hebben?
2: Maar wat ga je dan die oor
1: uit krijgen?
0: Nee, ik heb iets gezien.
1: Een vis of
0: Nee, ik wil even kijken of ik het kan vermoeden.
2: Ja, maar dan wel zo'n vis die ook altijd op auto's is geplakt aan de achterkant. voor frikair.
0: Nee, ik heb, kijk, zo'n Buddha to Buddha oorbel met zo'n hangertje eraan.
1: Oh, nee, doe maar niet.
0: Ik heb hier ook op mijn computerscherm. Is dit vet voor mannen?
2: Ik kan het echt net niet zien.
1: Oh nee, schat. Ik vind het sowieso Buddha to Buddha voor mannen. Doe maar niet. Nee, doe maar niet.
2: Doe jij lekker een Esther single piece, joh.
0: Oké, nou misschien moet ik dat al skippen. Dan doe ik gewoon misschien 2 ringetjes.
1: Ik zal hem sowieso niet eruit halen.
2: Je kan ook 1 ringetje doen en dan het andere ringetje erin hangen. Dan heb je een hangoorbel, maar wel 2 ringetjes.
0: Nou, wat Malcolm Todd allemaal niet bij ons losmaakt, hè?
1: Ongekend.
2: En jou horen ook straks.
0: Ja, lekker. Veel plezier zo meteen met Jury.
1: Jij bedankt, Andres.
0: Jij bedankt, Mai. En jij bedankt voor het betalen van de belasting. Want daarmee ga ik vanavond eten koken.

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: 3FM. Hey, goedemiddag, 3FM gaat zometeen verder naar het nieuws van 5 uur met muziek van onder andere Taylor Swift. En dus ook welkom toch.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM.
11: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Dit bericht is voor...
16: Everybody.
15: De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Krijgt een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
16: Oeps, I did.
15: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

Westland en Ericsson 3FM. Daarvoor ook Taylor Swift en Opelite. Een hele goede middag en welkom bij de soundtrack van je zondagmiddag. Extra veel muziek, wat hier en daar nog een beetje aangepast kan worden op jouw situatie. Kun je heel eenvoudig doen. Even een appje sturen via de NPO Luister-app. Of een foto misschien van je uitzicht met of jij vandaag team binnen of team buiten bent. Dat heeft Tristan al gedaan. Die zegt, hey Joeri, mijn vader en ik zijn team buiten vandaag. Groetjes Tristan en een fijne uitzending. Dankjewel. Ook Veerle, de boot naar de opslag brengen vandaag. En dat is vooral heel veel buiten zijn. En stuurt wij dan ook een foto dat ze helemaal doorweekt is. Je kunt nog eventjes doorsturen, dus of je vandaag team binnen of team buiten bent, dan zorg ik ervoor dat die muziek alleen nog maar beter wordt. Met zometeen Imagine Dragons, It's Time. Eerst nog Lost Frequencies, dit is Live It All. 3, 2, 1.

0: allemaal horen. Een hele goede middag in ieder geval. Het is de zondagmiddag, die vier dus met 3FM. Waar je kunt laten weten of je team binnen of team buiten bent. En zo kan ik er dan voor zorgen dat die muziek alleen nog maar beter gaat klinken. Femke heeft dat gedaan. Die heeft in de regen het hockeyteam van haar zusje gecoacht. En wil nu heel snel naar huis toe, want ze heeft het ijskoud. Is dus wel team buiten. Even kijken, die staat dan genoteerd. Ja. Ronald is binnen, stuurt een foto van een enorme stapel pannenkoeken die hij aan het bakken is. Barry die zegt, de F1 is net afgelopen, dus nu nog team binnen. Vermoedelijk gaat hij dus nog naar buiten toe. Roel is binnen, ik zie ze aan het 3D-printen. Ik zie ook verschillende herfsttafels voorbij komen. En ook een bank, dus de bank van Dirk dit, waar de brakke mensen op liggen met een dekentje. Even kijken, Peter is erbij, stuurt elke week traditiegetrouw een audio-appje met de situatie waar hij in zit. Eens even kijken in welke situatie hij nu weer zit.
1: Nou, een hele goede dag iedereen, hier is Peter weer. En ja, aangezien het regent buiten, ben ik gezellig team binnen. Mooie dag nog.
0: Is Nederland vandaag team binnen of team buiten? Nou, duidelijk team binnen. Dus ga je nog meer meezingers horen. Bijvoorbeeld Coldplay. Talk ga je horen. Eerst nog de ex-3FM-mega-hit van Ash. En Stop the Wedding.

Sienna Spyro en Great Expectation hoorde je op 3FM. Heb je binnenkomen van Melvin, die is 10 buiten in Landgraaf Centrum. En het is nou daar lekker zonnig om te zien. En daar heb ik een goede tune bij. Iets wat op dit moment heel hard gaat in de clubs. En dat is een oude plaat eigenlijk, die is geremixed door iemand anders. En die oude plaat die komt van Chromeo, Fancy Footwork. Dat is een Canadees electrofunk duo. En hij heeft een ja, Britse, ik noem het een beetje een legende. Ik vind het gewoon een hele vette artiest. Chris Lorenzo, die heeft daar een remix van gemaakt. Het zijn allebei niet de allergrootste namen, zeker die Chris Lorenzo. Maar eigenlijk is het enige wat je van hem moet weten, dat hij house maakt met de bassen die gewoon heel goor klinken. Gewoon zo vies dat je soms denkt, jeetje, hoe krijg je dit uit je speakers, deze diepe, diepe geluiden? Nou, en die combinatie van dat electrofunk geluid en dat house van Chris Lorenzo zorgt voor iets wat ja, niet voor niets zo populair nu is in al die clubs tijdens het uitgaan. En op 3FM dacht ik, daar ontdek je muziek. En dus ook deze hit, wat mij betreft de hit van morgen. Het is Chromeo met Chris Lorenzo en Fancy Footwork.

Mellow en Fancy Footwork was al een goede plaat. Wel oud hoor, 2007 heb ik net even opgezocht. En Chris Lorenzo die heeft deze remix daarvan gemaakt. Op dit moment echt een van de grootste clubhits wereldwijd van dit moment dus. Denk ook als je nog gaat feesten in Amsterdam met het Amsterdam Dance Event wat eraan zit te komen, ga je deze voorbij horen komen. En ik hoop hem ook nog veel vaker te kunnen draaien voor je op 3FM. Goeie tune dus. Je hoorde Chromeo en Chris Lorenzo en Fancy Footwork. En dit is Ed Sheeran met Sing.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: De toppers komen er weer aan. En dit keer in zomerse sferen. The Summer is Magic. Geniet van de beste hits en zing mee met het grootste meezingfeest van het jaar. De toppers in concert. Vanavond om 19:15 bij Avro Tros op NPO 3.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: Boston, Foster en Lefty. Daarvoor ook Calvin Harris en Feel So Close. Op de zondagmiddag waar je op zaterdagmiddag altijd de leukste hitlijst hoort van heel Nederland. Dat is namelijk de Verlanglijst. De enige hitlijst van heel Nederland die wordt gekozen door jou en de rest van muziekliefhebber Nederland. En stemmen kun je nu ook weer doen op 3fm.nl. Ga je dan, daar ga je naartoe. En dan klik je op Verlanglijst of je gaat even naar de NPO Luister-app. Er zitten mensen hier achter de schermen alleen maar op knoppen te rammen om mij af te leiden. Hou daar eens mee op, ik probeer een heel serieus programma te maken. Nou is het even afgelopen. Goed, waar was ik gebleven? Ja, de Verlanglijst dus. Ga stemmen daarop op 3fm.nl of via de NPO Luister-app. Iemand die dat al heeft gedaan is Jasper. En dit is hoe het lijstje van Jasper klinkt.
1: Yo, Jasper hier. Ik stem deze week op deze tracks op de Verlanglijst.

0: lijstje van Jasper klinkt, maar wat zijn jouw favoriete platen? Ga stemmen op 3fm.nl of via de NPO-luisterapp op de verlanglijst. En maak kans op de limited edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Dat is deze unit. Stemmen dus op 3fm.nl. Hoor je nu de nieuwe nummer 1 die gisteren tot nummer 1 is verkozen. Vrouwtje.
1: 3FM. Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou. Is de nummer 1 van de verlanglijst.
2: Hoi, ik ben Flauwtje.

0: De herfstvakantie is hier. Misschien dat jij ook nog wel op vakantie gaat de komende periode. En misschien is dat wel met het vliegtuig. Nou, daarvoor in zitten natuurlijk 2, soms 3 stressbestendige piloten die precies weten wat ze moeten doen en wanneer en hoe ze het moeten oplossen als er misschien onverhoopt toch iets gebeurt. En ik heb het eigenlijk niet vaak over mijn eigen leven, mijn privéleven, maar door de week doe ik de allerbeste opleiding die er bestaat. Het is echt hands down het allerleukste wat er is. Dat is namelijk de KLM Flight Academy. Daar word ik opgeleid tot piloot bij KLM. En daar zitten bijzondere aspecten aan naast het vliegen. De afgelopen week heb ik bijvoorbeeld een cursus gehad waarvan weinig mensen eigenlijk weten dat al die piloten dat ook een keertje krijgen. En het is eigenlijk een van de belangrijkste dingen van het vliegen. Stressbestendig handelen als het opeens even helemaal mis dreigt te gaan. Even kijken, Bart, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag, Joeri.
0: Jij bent degene die mij afgelopen week meermaals heeft laten schrikken. Op zijn kop heeft laten hangen in de lucht en allemaal gekke capriolen heeft uit laten halen. Zodat het vliegen nog veiliger wordt, hè?
1: Klopt.
0: Want even kort reset. Wat doe jij precies?
1: Ik geef nu les op de KLM Flight Academy. En daarnaast, waar jij het net over hebt, doe ik die cursus. Om te zorgen dat vliegers inderdaad niet te snel schrikken en de juiste handelingen toe kunnen passen.
0: Ja, en wat mij zo bijzonder is bijgebleven van die cursus is dat naast alles wat je in de lucht gaat doen, wat echt bijzonder is, want normaal doe je dat met een vliegtuig, zeg maar niet, dat er ook gewoon heel veel theorie achter schuilt. En ook heel veel wetenschap. En heel veel wetenschap wat ook op mensen die nooit vliegen toepasbaar is. Want een groot gedeelte gaat ook over paniek en schrikken. Wat gebeurt er nou eigenlijk in je brein als je schrikt?
1: Nou, in ons hoofd hebben we allemaal een soort van paniekknop. En dat noemen we in een medische term, noemen we dat de amygdala. Alle signalen die we binnenkrijgen via het oor of reuk of de ogen vooral, die worden verwerkt in ons hoofd. Maar die gaan ook langs die amygdala. En dat is de paniekknop. En die paniekknop, die willen we zoveel mogelijk in toom houden. Door jullie deze cursus te geven. Dus ja. Wat we dan doen is, we zetten jullie in allerlei situaties, en dat meerdere keren per vlucht, zodat je dingen herkent, situaties herkent, en daarna kunt handelen zoals het hoort.
0: En jij zegt het al, dat is dus in de lucht. Daar ga je allemaal dingen doen die je normaal nooit doet. En daarbij activeer je dus op meerdere manieren die paniekknop om ervoor te zorgen dat dat went. Want maar schrik went toch nooit echt helemaal? Ook als je in het verkeer bijvoorbeeld bent en je moet in één keer hard op de rem trappen.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar dus die amygdala, die paniekknop, die willen we zoveel mogelijk in toom houden. Dus zo min mogelijk geactiveerd laten raken. En dat doen we door jullie elke keer een situatie te geven waarbij je dus inderdaad kunt handelen. Want als je schrikt namelijk, dan zijn er een paar zaken die kunnen gebeuren. Hè? Want je richt je op het gevaar, ja. De knal of op iets wat je ziet. En dan spieren spannen aan en je lichaam wordt door die paniekknop wordt die gereed gemaakt om te gaan vechten, vluchten of te bevriezen. En zeker dat laatste willen we natuurlijk ten alle tijde voorkomen in de cockpit.
0: Ja, als je bevriest tijdens een situatie is dat natuurlijk wel heel erg minder. En dit is natuurlijk ook het is een verplicht onderdeel ook verkeersvlieger worden. Dus dat vind ik eigenlijk wel grappig. Ik denk dat maar weinig mensen weten dat eigenlijk elke piloot die voorin zit, waarmee ze misschien binnenkort nog gaan vliegen, dit is ook heeft geleerd. Ja. Om dus echt, ik zei het al eventjes, in één keer uit het niets gebeurt wat terwijl je aan het vliegen bent en dat ga je maar even oplossen dan.
1: Ja, dat klopt. Want er kan natuurlijk wel eens een keertje wat gebeuren. Sterke turbulentie of verandering van windrichting op grote hoogte. Zo. En dan kan het vliegtuig kan wel eens in een vervelende situatie raken. En door deze cursus leer je daar op een goede manier mee om te gaan en de juiste handelingen daarvoor te nemen.
0: En nou zijn er vast mensen die gelijk denken ook van het lijkt me best leuk om dat een keertje mee te maken. Kan iemand dat ook een keertje doen? Kan iemand een keertje meevliegen? En zo ja, hoe werkt dit?
1: Ik denk dat als mensen dat echt willen, dan kunnen ze het bedrijf waar we dat doen. Dat is Advanced Flight Moving Training en dat is AFMT. En je kunt inderdaad als privépersoon kun je ook zo'n cursus gaan kopen. Dus het is natuurlijk niet gratis. Want het is, nee. Dus ik heb het wel een...
0: Bart, in alle eerlijkheid, ik was best wel gespannen voor die cursus. Maar nu kan ik bijna achteraf, want morgen gaan we nog een vlucht doen. Kan ik zeggen, potverdien, dit is een van de leukste weken van de hele opleiding tot nu toe.
1: Ja, dat vind ik ontzettend leuk om te horen, man.
0: Hey, en dat allemaal om vliegen nog veiliger te maken. Dus ja, mocht je vliegangst hebben, dan hoop ik dat dit een beetje helpt. Die wetenschap, dat je weet van nou, die piloten hebben echt een hele hoop meegemaakt tijdens de opleiding. En die blijven er ook op getraind worden om om te gaan dus met spannende en verrassende situaties. Bart, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En ik zie jou morgen weer in Eelde. Dan gaan we een rondje vliegen en ik ben nou alweer bang hoeveel ik ga schrikken. Maar allemaal voor het goede grote doel. Thanks Bart en tot morgen dan. Dit is Stromae op 3FM en Tout le Même.

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

Miley en Bass Persuade. Het is nieuw op 3FM. Daarvoor ook Harry Styles en American Girls natuurlijk. Het is de zondagmiddag van 3FM. De soundtrack van je zondagmiddag met lekker veel muziek. David is erbij in de NPO Luisterapp en die zegt... Green Day. Kan er niet iets gedraaid worden van Green Day? Nou, ik zit hier natuurlijk in dienst van jou, David. Daarom bij deze Green Day en 21 Guns.

Fender. Samen met Olivia Dean en Rain Me In. Uchel, die groeide op in Marseille. En eigenlijk stond zijn hele jeugd in het teken van rap en hiphop. En volgens hem is dat omdat Marseille een hele arme stad is met heel veel problemen. En die problemen die werden bespreekbaar door muziek. En dus door rap. Ja, daar kun je goed overheen praten natuurlijk. En zelf was hij ook al op hele jonge leeftijd te vinden in de studio. Vanaf 12 al was hij beat aan het bouwen en dacht hij, ja, ik ga hier ook wat mee doen. Totdat hij op een feestje belandde waar Carl Cox speelde. Dat was de allereerste keer dat hij techno hoorde. Hij was 16 jaar oud. En die avond is de avond geworden waarop hij dacht, ja, vanaf nu ga ik alleen nog maar dance maken. Want daar kun je ook zoveel gevoel en zoveel, nou ja, dingen in kwijt. En dat is dus nu jaren later in 2026 het jaar geworden waarin dat allemaal samenkomt. Hij heeft al 2 hits dit jaar te pakken. Eerder al Jamaican en nu ook deze. Move Into The Sun van Ugel op 3FM.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh.

0: Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.

0: van de week is begonnen met een hoop muziek wat jouw kant op komt na het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Dennenmarkt bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Dennenmarkt bij Jeans Center.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
0: Een hele goede avond, welkom op de lekkerste avond van de week. De zondagavond, waar Alex zegt, Kendrick Lamar. Kan je dat draaien? Nou, dat kan zeker. King Kunta ga je horen naar Teddy Swims, Mr. Know It All.

Kendrick Lamar en King Kunta op 3FM. Daarvoor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Een hele goede avond. 3FM waar je naar luistert op de lekkerste avond van de hele week. De zondagavond, zo simpel is het toch? Hopelijk kun jij lekker met de benen omhoog. Even niks doen, een beetje genieten van je omgeving. Wellicht ga je nog wat leuks kijken vanavond, een goede film of zo. Of een serie die je al een hele week aan het uitstellen bent omdat je vriendin niet op tijd thuis is, of omdat jij vroeg naar bed moet of wat dan ook. Je kunt je melden via de app van 3FM, via de NPO Luister-app moet ik dan zeggen. Dat heeft Robin ook gedaan. Hij stuurt een foto van een pan met een soort stoof. Ik denk dat het stoof is. Vaak als iets onherkenbaar in de pan is, dan is het stoof. Maar het ziet er goed uit, Robin. Het ziet er goed uit. Ook Kevin is erbij. Die wacht tot de pizza warm is, zegt hij. Suze heeft zich ook gemeld met het volgende bericht. Dat is in Kesselop. Dus ik denk dat het dan toch met een beetje gal moet. De hele avond Sim City met de radio aan. Oké, mooi. En dan ook mensen die gewoon zeggen, ik wil lekker veel muziek horen. Nou, ik heb goede muziek voor je hier. De allernieuwste van Jet van der Steen. Gisteren is haar album uitgekomen en deze plaat staat er ook op. Eergisteren, moet ik zeggen, vrijdag. En deze plaat is weer even wat anders van haar. Jet van der Steen draaien we veel op 3FM, is ook 3FM talent. Timmert ontzettend hard aan de weg, heeft ook op Lowlands gestaan. En dan zie je vaak gewoon echt een feestact. Het is elektronisch, zit strak in elkaar, met een band daarachter. Alles klopt eraan. En deze is in één keer een stuk ingetogener. Een hele andere kant van Jet van der Steen, maar wel een hele goede plaat ook. Het heet Kleine Kans en is nieuw op 3FM.

0: Eens even kijken hoor. Tape McRae hoorde je en Greedy is zien wat Bult heeft gestuurd via de NPO Luisterapp.
1: Goedenavond, mijn werkweek is weer.

Oreo 3FM. Daarvoor ook de Bauza en Magnetic. Zometeen wil ik je wat vertellen over een basgeluid wat zo vaak is gebruikt. En ik weet ook, durf er bijna geld op in te zetten dat je het ook wel gaat herkennen, het geluid. Maar het krijgt eigenlijk nooit de erkenning die het zou moeten verdienen. Nou, daar gaan we zo meteen dus samen verandering in brengen. Eerst hoor je nog Gala met Freed from Desire. En ook 21 Pilots, Dragpath. En dit is dus Gala.

21 Pilots en Dragbath hoorde je op 3FM. We gaan even terug de tijd in naar een bijzonder geluid. De tijd van de 80's, de jaren 80, toen synthesizers op de markt kwamen. Ja, toen opende dat natuurlijk een hele nieuwe wereld tot

nog nooit eerder gehoorde geluiden die allemaal uit die synthesizers konden komen. Maar naast het spelen van een synth was het ook nog eens een heel vak apart om er leuke geluiden uit te krijgen. Je kent ze vast wel, die keyboards dan. Nou, er zitten allemaal basisgeluiden in, maar daarboven zit ook nog wel eens een knopje of 10, soms 20. Nou, je hebt zo complex als je zelf wil en daar kun je dus geluiden mee maken. Maar dat was best wel nerdy destijds. Het was iets nieuws. Het kostte ook veel tijd om daar een uniek geluid uit te krijgen. En daar was dus een oplossing voor. Daar kwamen ze in de jaren 80 met een oplossing voor. Voorgeprogrammeerde geluiden die eigenlijk gelijk al goed klonken. En die kon je dan, als je dan nog wilde, later nog een beetje aanpassen door te draaien aan al die knoppen. Dat heet dan presets, mag je gelijk weer vergeten. Het gaat om voorgeprogrammeerde geluiden in synthesizers. En er zijn een aantal van die geluiden die gelijk zo goed klonken dat het leek alsof iedereen ze tegelijkertijd begon te gebruiken. Van die geluiden waarvan de artiest dacht, hey, wat je daar speelde daar, dat gaan we ook gebruiken. Nou, één zo'n geluid is een basgeluid. Dat is de Lately Bass. Het is een bas die je, als je hem hoort, misschien wel herkent. Ik heb hem even geïsoleerd, dat je hem even hoort zonder allerlei andere muziek eromheen. Dat is dit basgeluid. Helemaal niet bijzonder, maar wel een geluid met ontzettend veel impact op de elektronische muziek en überhaupt de muziek. En ik denk juist omdat het zo simpel klinkt, dat het daardoor ook zo stevig gaat klinken. De Lately Bass, maar waar zat die Lately Bass dan allemaal in? In welke hits zit die allemaal verborgen als het basgeluid? Nou, deze hits allemaal.

aan Paul Elstak vraagt of aan Janet Jackson. Als je het hebt over de Lake Bass, zullen ze allebei waarschijnlijk zeggen: ja, dat is echt een goed geluid. Een klassieker in verschillende genres en ook een toonzetter van de Eurodance. Want het is ook deze hit die Lately

Cat's Eye. Zometeen op 3FM, Vera on tracks. En neemt je de avond van de zondag mee verder in met de allerbeste muziek. Eerst ga je nog Tame Impala horen. Let It Happen. Idalie en Ronnie Flex ga je horen naar deze plaat, met Populair. En dit vind ik toch wel een van de allerbeste. Past perfect bij die donkere dagen. Vond deze, zie dit is Marianne op 3FM.

0: ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
17: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
21: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Nee, ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
26: Greet. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
27: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. is de Mol. De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Het is weer zondagavond en zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
28: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
27: De Mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
30: Ach, verzekeraars, die komen altijd geen lettertjes.
29: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
31: Waarom ik als schilder Sikkens Resistel adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
32: 3FM.
8: avond.
1: Een hele goede avond. Dit is Vera on Track. Waar ik natuurlijk met jou ga vieren dat na 20 jaar er weer een eigen show van de Strokes vanavond plaatsvindt. Eerst Adela, 1 in LA.

Het is de zondagavond om 3FM en de Baddest Bitches zitten volgens Adela niet in LA. Maar misschien zijn ze vanavond wel in Amsterdam, in de Ziggo Dome. Want om 9:30 beginnen deze New Yorkse rocklegendes daaraan hun allereerste Nederlandse zaalshow sinds 2006.

Het is de zondagavond om 3FM en de Baddest Bitches zitten volgens Adela niet in LA. Maar misschien zijn ze vanavond wel in Amsterdam, in de Ziggo Dome. Want om 9:30 beginnen deze New Yorkse rocklegendes daaraan hun allereerste Nederlandse zaalshow sinds 2006.

Het is een feestdag vandaag. Kijk, voor mij is het natuurlijk ook International Coming Out Day. Maar het is ook gewoon National The Strokes. Ja, Nationale The Strokes in Nederland. Dag. In 2022 stonden Julian Casablancas en zijn kameraden nog als headliner op Best Kept Secret Festival. Maar de laatste keer dat ze samen in een Nederlandse popzaal stonden is inmiddels ruim 20 jaar geleden. Toen de AFAS Live nog de Heineken Musical heette. Maar vanavond maken de New Yorkers een grote comeback in een uitverkochte Ziggo Dome met hun nieuwste album Reality Awaits onder de arm. En je zou dus voorzichtig kunnen stellen, dat is wel zo, dat 3FM in het teken staat van de Strokes vanavond. En die lang verwachte terugkeer naar Nederland. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat jouw favoriete track is van de Strokes. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Wat volgens jou het nummer is van de Strokes. Misschien ben je nu al onderweg. En hoor je hem zometeen voorbij komen hier op 3FM. Er is genoeg andere muziek ook vanavond. Denk maar aan

allerbeste liedje op een herfstachtige, donkere zondagavond. Dus wat mij betreft Lana Del Rey, Videogames op 3FM... en ook nog nieuwe muziek van Taylor Swift, Patient Zero. Afgelopen vrijdag kwam Moolah zonder B ineens met een nieuw album.

0: afgelopen festivals op Best Kept Secrets of vorig jaar nog op Lowlands. Moolah zonder B dus, met zijn laatste album Narcopop hebt gezien, wat heel poppy ging. Maar het is weer gewoon onvervalste rauwe trap uit Den Haag op het nieuwe album Domus. Op één liedje na. Er worden meer genres afgetast, aangedaan, aangetikt voor het eerst. Want luister even mee naar deze bizarre, vette, nieuwe track van Moolah. 1 op 1.
1: Mijn kleine zoeken naar wijk, of iets wat daar een beetje op lijkt. Ik kom stil naar school toe bij, ik zoek een hok in je wijk. 2 tellies, eentje bereik, want ik word daar binnen niet rijk. 2 tellies, eentje bereik, want ik word daar binnen niet rijk.

Sisters in My Pocket van Royal Otis. En daarvoor gloednieuwe muziek van Moola, formerly known as Moola B. Ja, tot woensdag dat hij tegen zijn fans zei van er komt een nieuw album aan. En dat verscheen ineens afgelopen vrijdag al. Ik zou willen zeggen, als je houdt van zijn muziek of als je net nieuwsgierig bent geworden, check die plaat, want het is echt ontzettend goed. En vooral al die verrassende 1-op-1 die je net hoorde hier bij Vera on Track op 3FM.

Thieves, number 5 op 3FM. Ook nog Alia met Timbaland, Try Again. Het is 11 oktober 2026. Dat betekent dat vanavond in een uitverkochte Ziggo Dome deze band speelt.

misschien ben je nu wel onderweg naar Amsterdam om de comeback. Want het is 20 jaar geleden dat ze gewoon een eigen show in een popzaal in Nederland gaven. Misschien ben je dus onderweg en misschien heb je zelfs al de hele dag in de rij gestaan. En zit je nu in plaats van het voorprogramma 3FM te luisteren? Ja, die kans is een beetje klein, maar het kan. Ik ben heel erg benieuwd, welke track vind jij dat de Strokes vanavond echt moeten spelen? Wat is volgens jou de allerbeste tune die de Strokes hebben gemaakt in de afgelopen, ja, toch al 30 jaar? Het mogen deep cuts zijn, het mogen de grote hits zijn. Het mag ook een track zijn die helemaal is afgebrand door de muziekjournalisten en jij gewoon heel vet vindt. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Wat is jouw favoriet van The Strokes? Misschien hoor je hem zo op 3FM. Heb ik eerst nieuwe muziek voor je van Bicep.

0: Vanavond is het zover. Dan staan de Strokes in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Een van de gelukkigen die erbij is, is Soraya uit Rotterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond, Verre.
0: Ja, je bent nog een beetje aan het stressen, want je bent een parkeerplek aan het zoeken, toch?
1: Ja, ik zit nu aan het rijden, maar dus hands-free, dus waarschijnlijk hoor je geruis.
0: Ja, dat is helemaal oké. Ik ben blij dat jij in de hype van onderweg zijn even tijd hebt om met mij voor te beschouwen, alvast op de Strokes. Want is het een band die al lang diep in jouw hart zit, of waarom moest jij er vanavond echt bij zijn?
1: Heel lang zou ik zeggen, maar niet echt, zou ik zeggen, de specifieke wat ik bijvoorbeeld met The Cure heb. Maar bijvoorbeeld, ik heb een dochter van 23, die heb ik net afgezet bij de Eurostar, want die woont in Londen. Dus die was heel erg jaloers, zo van, jij bent, zo, toen je mijn leeftijd had je al zo'n leuke
0: muziek
1: smaak. Oh, ja. Altijd gaan we samen naar concerten. Ik ga heel vaak ook naar Londen voor haar, maar ook heel vaak voor muziek. En toen zag ik het op Ticketswap. Ik denk, nou, eigenlijk duurder dan Ticketswap normaal. Maar voor de Strokes heb ik het over.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk van, dit is een band die ook al zo lang meegaat, dat je toch een beetje over je hart hebt gestreken en dacht, ik wil dat echt niet missen, dat ze na 20 jaar ook eindelijk weer in Nederland staan.
1: Ja, eindelijk in Nederland. Want ja, normaal gesproken ga ik dus meestal met haar in Londen. Maar nu dacht ik van, nee, Ziggo Dome. Ook al ben ik alleen, solo date. Iedereen is voor de Strokes. Iedereen heeft goede zin. Dus ik ben nu een beetje hyper. Ondanks dat ik net gedag heb gezegd aan mijn dochter. Maar zei zij ook van, ik ben in spirit bij je.
0: Sorry, dat is zo leuk om te horen. En ik ben ook heel blij dat jij dichter bij de Ziggo Dome begint te komen. Want ze spelen pas rond 9:30, dus tijd genoeg. Welk liedje is voor jou de beste die ik misschien op dit moment kan draaien?
1: Nou, ik vind Changes. Want vanmiddag zat toch nog even zo te scrollen. Toen ik net naar de douche heb zeggen. Dat je dan even gaat zitten nog. En dan voor het jaar gaat veulen. En dan gaat scrollen. Toen dacht ik al, nee, Changes blijft. Ik weet niet waarom, maar het is... zijn allemaal van net zo van de stap op je paardje, eventjes in het Engels en weet ik dinges. En ga.
0: Ja.
1: Soms wil je dat ook gewoon tegen mensen zeggen. Nog eens, amoureuze relatie, nou zeggen te zijn. Maar gewoon dat het dan over is. En zo van, stap, hè, dan ga maar weg. Ons hoofdstuk is voorbij. En ik ga weer, andere keuzes maken. En verder. Zo snap je, maar no hard feelings.
0: Geweldig. Soraya, ik hoor dit helemaal. Jij hoopt dat hij vanavond op de setlijst staat.
1: Ik hoop het wel, ja.
0: Maar het gaat sowieso een geweldige avond worden vanavond bij de Strokes. Dus ik zou tegen jou zeggen, hang op en nog even plankgas richting de Ziggo Dome.
1: Ik ben echt een enorm fan van jou ook. Ik luister bijna elk weekend, omdat ik dan of naar Maastricht of wat dan ook. Dus doe je ding elk weekend.
0: Nou, dat is super lief. Ja. Dankjewel, Soraya. En tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Oké, veel plezier ook, hè.
0: Dankjewel. Doei, doei.
1: Okay.

Hey Vera, met Charlie. Ik ben nu onderweg naar de Ziggo Dome, want daar zijn de Strokes vanavond. Ik kijk er zo lang al naar uit, ik heb er heel veel zin in. En wat het extra bijzonder maakt voor mij is dat ik samen met mijn allerliefste beste vriendin Sarah daarheen ga. En het is vandaag haar verjaardag. Dus ik wilde heel graag een nummertje van de Strokes voor haar aanvragen. Namelijk Is This It. Dankjewel en fijne verjaardag Sarah, deze is voor jou.

Strokes op 3FM, omdat ik met jou vier dat over, het zit anderhalf uur ongeveer, ze in een uitverkochte Ziggo Dome een show gaan spelen. En dat is niet zomaar een show, dat is 20 jaar na de laatste keer dat ze in Nederland überhaupt een clubshow, een show in een poppodium gaven. Ja, destijds was dat in de Avonds Live, toen nog de Heineken Musical. In 2022 nog wel een show Best Kept Secret. Maar moet je voorstellen dat je dus eindelijk na 20 jaar weer de Strokes kunt zien met een nieuw album onder de arm. Ik heb aan jou gevraagd, wat is jouw favoriete track van de Strokes? Wat mag ik voor je draaien op 3FM? En ik heb ontzettend veel berichten binnengekregen. Bijvoorbeeld Willemijn heeft het over The Adults Are Talking. Iemand anders stuurt, Derek, mijn strakste skinny jeans aan. Ik wil graag Meet Me in the Bathroom horen. En ik heb ook een audio-appje gekregen van Daan. En die stuurt naar mij, nou, de audio is er niet, maar die wil graag iets horen van de nieuwe app Normal uit 2020, Selfless.

0: Het is weer laat.
1: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Sterretje? Ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Ja, de allerbeste soundtrack voor je zondagavond hoor je zo meteen bij Vera on Track. Eerst het nieuws van 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
16: Elke twee minuten sterft de moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: 3FM NTR. Vera Simons.
6: Dit is Vera on Track. En we gaan qua muziek van Deadmau5 tot Dua Lipa. En van Lemmer naar de jeugd van tegenwoordig die je nu hoort met Get Spanish.
18: También se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polizón rojo.

haar wereldwijde hitje Choose in Texas. En ook nog de jeugd van tegenwoordig. Vera. Op de zondagavond. Maar ik zou het niet gewoon een doorsnee standaard zondagavond noemen. Vanavond is namelijk de eerste keer sinds 2006 dat de Strokes een zaalshow, dus een eigen show, niet ergens op een festival, op Nederlandse bodem spelen. En dat doen ze in Amsterdam in de Ziggo Dome. Die show is hartstikke uitverkocht, maar of je nou wel of niet bij bent vanavond, zometeen heb ik wat leuks voor je. Een livespreek van de Strokes uit 2011 op een gek festival. Ik was er zelf niet bij, ik was natuurlijk nog hartstikke jong. Maar de Strokes 2011, dat is te gek, dat hoor je zo meteen. Eerst wil ik je voorstellen aan Florence Road. Ierse indie-rockers die ooit zijn begonnen als schoolband. En zo komt de naam ook van de straat waar hun middelbare school stond.

0: wereldwijde hitje Tunes in Texas. En ook nog de jeugd van tegenwoordig.
1: Vera.
0: Op de zondagavond. Maar ik zou het niet gewoon een doorsnee standaard zondagavond noemen. Vanavond is namelijk de eerste keer sinds 2006... dat de Strokes een zaalshow, dus een eigen show, niet ergens op een festival, op Nederlandse bodem spelen. En dat doen ze in Amsterdam in de Ziggo Dome. Die show is hartstikke uitverkocht. Maar of je nou wel of niet bij bent vanavond, zometeen heb ik wat leuks voor je. Een livespraak van de Strokes uit 2011 op een gek festival. Ik was er zelf niet bij, ik was natuurlijk nog hartstikke jong. Maar de Strokes 2011, dat is te gek, dat hoor je zo meteen. Eerst wil ik je voorstellen aan Florence Road. Ierse indie rockers die ooit zijn begonnen als schoolband. En zo komt de naam ook van de straat waar hun middelbare school stond. En nog geen 5 jaar later stonden ze al in voorprogramma's van onder andere Royal Otis, Somber, Wolf Alice, The Last Dinner Party en Olivia Rodrigo. Niet de minste. Komend voorjaar gaan ze zelf op tour en komen ze voor hun grootste Nederlandse show tot nu toe naar Paradiso, Amsterdam. Dit is nieuwe muziek op 3FM. Florence Road, Wish Upon You.

muziek uit Ierland. Florence Rhodes, Wish Upon You, bij Vera on Track. Ik wil je even meenemen naar een paardenrenbaan in het oosten van Ierland. Het klinkt misschien nog niet als een hele aantrekkelijke zondagavondbestemming, maar op 8 juli 2011 vond daar Oxygen Festival plaats, met ook een show van The Strokes. Zij staan vanavond in de Ziggo Dome. Ze beginnen over iets meer dan een uur. Dus om je lekker daarvoor op te warmen, laat ik horen hoe dat live klonk in Ierland 2011, Undercover of Darkness van The Strokes.

The Strokes Live. 2011 was dit, Undercover of Darkness. Hopen natuurlijk dat hij vanavond gespeeld wordt in de Ziggo Dome, waar ze over iets meer dan een uurtje het podium beklimmen, uitverkochte show. Met twee voorprogramma's die nu aan het spelen zijn. En misschien ben jij onderweg naar Amsterdam. Alvast heel veel plezier daar vanavond. Zometeen Tyla op 3FM. Eerst nieuwe muziek van Kingfisher. Dit is How Lonely.

Tyla op 3FM Chanel. Het is 8:30, zondagavond. En om 9:30 iedere zaterdag voeg ik een track toe aan 3fm.nl/elektronica. Elektronica van Vera is het dan. En op zondag om 9:30, dus dat is nu pas over een uurtje, is het altijd Slow Sunday. En dat is misschien iets meer laid back om het staartje van je weekend een beetje mee af te sluiten, wat rustiger. Maar dat wil niet zeggen dat we nu rustig aan doen, toch? Dus een beetje daartussenin is dit de lekker extended versie van

De zondagavond van 3FM. Dit is tot 10 uur Vera on Track. Met gewoon deze tijdloze bangers. Of het nou rock is of het elektronisch is. En natuurlijk heel veel nieuwe muziek die je moet horen. Zoals Ash, ex-3FM mega hit Stop the Wedding.

tijd voor nieuwe muziek. Want daar zitten we zo lekker in vanavond, toch? Maak kennis met de band Keo. K-E-O. 2 weken geleden is hun debuutalbum uitgekomen. Put a Smile on for Me. Dit is de openingstrack. Hoor je veel in de avonden op 3FM. En ik zou ook willen zeggen, willen vragen, willen adviseren. Zet die speakers even wat harder, want het is zo goed. Be happy op 3FM.

gewoon Be The One nog steeds een banger, als je het mij vraagt. Op zoek naar bangers, dan zit je hier sowieso goed. Want dit is de popster van 2026. Over iets meer dan een week staat ze in een uitverkochte Paradiso. Zwaar underplayed. Het is Slater, brand new Chanel's op 3FM.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
12: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: 3FM. Ja, simpelweg de allerbeste muziek voor je zondagavond. Zometeen bij Vera Onttrek. Eerst het laatste nieuws van NOS.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor word ik snel geholpen.
16: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
22: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
23: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
22: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
21: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
24: Even bollen met z'n lijf.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: 3FM NTR. Vera Simons.

Seth komt voorbij. Gloednieuwe muziek van Troye Sivan. Van het fantastische album dat hij vrijdag uitbracht. Maar eerst heb ik deze banger voor je, die je sowieso echt even goed wakker gaat schudden. Van Dom Dolla, Solomon en Skepta. Die echt furoren gaat maken tijdens ADE over 2 weken. Want hij is niet alleen groot in de grime scene, ook op de dansvloer. En ik denk dat deze niet mag gaan ontbreken. Anno ADE 2026.

I Don't Live Here Anymore, The War on Drugs. Als je nog nooit een sigaret hebt opgestoken, nog nooit een biertje achterover hebt getikt, nooit gedoe hebt, dan ben je of de saaiste persoon ter wereld, of de persoon waar Isabel Usher stik jaloers op is. De Drentse singer-songwriter is namelijk een wandelende tijdbom en popster in spe. En ja, welke zelfrespecterende vent wil dat nou? Die onzekerheden staan centraal op haar track. Niemand wil een popster waarmee ze nu de hitlijsten heel hard aan het veroveren is. En zo klonk deze track live bij Wijnand en Jamie.

0: We Are The People, Empire Of The Sun op 3FM, The Sunday. De zondagavond hier, Vera aan track. Fijn dat je erbij bent. Ik liet je ook horen Isabel Usher live met haar grote hit Niemand Wil Een Popster. Zo klonk dat in de 3FM Livebox bij Wijnand en Jamie in de ochtend. En komende week nog heel veel meer live muziek daar. Bijvoorbeeld aanstaande dinsdag is het niemand minder dan Jamie Miller, die zijn 3FM megahit Baby Doll komt spelen. En donderdag is niemand minder dan Direct de gast bij Wijnand en Jamie in ochtend. Ergens tussen 6 en 9 hier op 3FM.
1: 3FM. 3FM. Slow Sunday.

Dit is toch prachtig op de zondagavond. Phoebe Bridges op 3FM, je hoorde Bobby. Op 7 december staat ze in een uitverkochte Ziggo Dome voor haar grootste Nederlandse show tot nu toe om haar nieuwe album Last Weekend aan je voor te stellen. Wie dit weekend ook met een nieuw album is gekomen is Troye Sivan.

zondagavond. Natuurlijk ben ik er aanstaande zaterdag weer. En in de tussentijd, kijk vooral op onze Instagram-account of op TikTok, @VeraOnTrack. Zometeen heel veel plezier met Sebastiaan, want die staat weer vooraan. Let's go.

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick & Resisto.

0: Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: 3FM. De late zondagavond van 3FM gaat zo meteen verder met extra veel gloedje nieuwe muziek voor je, zoals die van 3FM Talent. Jet van der Steen, kleine kans. Tenminste, zo heet het liedje. Grote kans dat je er zo meteen gaat horen na het allerlaatste nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden.
10: FM.
12: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Florence and the Machine en Shake It Out bij 3FM. Zo gaan we eens even lekker samen deze week afsluiten met een hele fijne lijst. Een hele rits aan nieuwe muziek. Zoals bijvoorbeeld zometeen
1: 3FM,
0: de nieuwste van 3FM-talent Jet van der Steen en de winnaar van

0: en Feels Part 2.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Ach nee toch. Ach nee toch. Wat een treurig bericht vanuit het kamp van Mark. Luister, Mark, die stuurt via de NPO Luisterapp. Hey Sebastian, je weet het. Als Excelsior supporter heb ik echt een klote middag / avond gehad. Het was echt beren slecht. Aan jou de taak om wat lekkere tracks te draaien om de avond toch goed af te sluiten. Hij zegt, ik hoor al sommieu, je bent al lekker bezig. Fijne uitzending. Nou, dankjewel, Mark. Goed om te horen dat je het allemaal lekker vindt. En ja, sterkte met Excelsior. We kunnen niet allemaal voor Feyenoord zijn, hè. Hey, ik heb een nieuwe track voor je van Jet van der Steen. Die heeft een nieuwe track uit. Kleine kans, zo heet het liedje. Het is ook een heel klein liedje geworden. Vorige tracks waren allemaal best wel groots en elektronisch. Perfect voor op Lowlands, wat ook zeker heeft gewerkt. Op haar Lowlands debuut afgelopen zomer. En ook zeker voor in de club. Maar deze track, Kleine Kans, houdt ze het eigenlijk bij alleen één akoestische gitaar en zang. Het is een net iets te eerlijk liedje, zegt ze zelf ook. Het voelt ook als een heel klein en intiem kijkje in het leven van Jet van der Steen. Maar het is tegelijkertijd ook iets waar heel veel mensen zich denk ik in zullen kunnen herkennen. De moeilijkheid van iemand loslaten, terwijl je dat eigenlijk helemaal misschien niet wil. Op de koffer van de single zie je Jet ook met een glas rode wijn in de hand. Iets wat wel weer een kleine hint zou kunnen zijn over wie dit liedje gaat, hè? Denk even, rode wijn, ja? Ja? Drie van Tennant dingen? Enfin, ga ik niet te veel over uitweiden. Op haar track Juni gaat het ook over rode wijn, die ze dan weer met heel veel met iemand dronk. Dat is de hint die ik probeerde te geven. De nieuwste van Jet van der Steen hoor je nu op 3FM. Moet je radio iets harder zetten om alles mee te krijgen, want er zit er wel nog een hoop verrassing in dit liedje, hoor.

0: Rosalia en La Perla hoorde je bij 3FM.
1: Sebastiaan.
0: Het was wederom een bijzonder spannende strijd gisteren in de NPO Luisterapp. De stembussen waren heel eventjes geopend voor het eerst vooraan twee nieuwe artiesten die hun nieuwe track heel graag aan jou wilden laten horen door middel van de radio. En uiteindelijk met 53% van de stemmen, dat is toch wel bijzonder spannend, heb je gewonnen. Welkom in de studio, El Denko.
2: Dankjewel, Sebastiaan.
0: Dan spreek ik het goed uit, toch?
2: Je spreekt het goed uit.
0: Ik zag jouw pitch binnenkomen via 3fm.nl/pitch. En toen dacht ik dat het gewoon El Denko was. Want je liedje heet ook gewoon Huilen in de trein. Wat dat betreft is dat ook gewoon een Nederlandse titel natuurlijk. En dan dacht ik, dan spreek ik het ook op zijn Nederlands uit. Maar dit was uiteindelijk de motivatie die je meestuurde.
3: Yo mensen, El Denko hier zo. En ik maak muziek voor iedereen die graag voelt. Doe je dat nou ook? Stem dan op mij en mijn nieuwe track.
0: Dat je daarmee hebt gewonnen is toch wel bijzonder. Want er zijn mensen tegenwoordig die willen niet meer voelen natuurlijk. Hè?
2: Nee. Ik denk, je weet toch. Er zijn gewoon veel types op social media. Ik ga niet die namen noemen. Je weet,
0: nee.
2: Die een soort beeld voortbrengen dat niet oké is of zo. Dat je dan zwak bent of zo. Ik denk, voelen is juist heel belangrijk.
0: Daarom het liedje mooi. Huilen in de trein. Een hele opvallende titel gelijk. Dat je denkt van, dat moet ik ook even horen. Dat moet ik even gecheckt hebben. Is het een bewustje geweest dat je niet alleen aan de boodschap hebt gedacht, maar ook dacht van, maar als ik dit als titel doe, dan weet ik natuurlijk ook, dit gaan mensen wel checken.
2: ik denk, het is gewoon heel logisch. Van, ik zeg het zo vaak in die track. Dat is ook precies waar het over gaat. Het is gewoon, gewoon uit het leven gegrepen, ik denk. En het is wel een eyecatcher inderdaad. Dat zit mij ook een beetje mee.
0: Goed, vertel verder even over jezelf. Want El Denko voor het eerst is hier bij 3FM. Welkom sowieso.
2: Dankjewel.
0: Zometeen gaan we die track Huilen in de trein dus voor het eerst draaien op 3FM. Waar ligt jouw muzikale roots een beetje? Hoe lang ben je al bezig? Wat heb je gedaan hiervoor?
2: Goeie vraag. Ik ben toen ik 17, 18 was, ben ik begonnen met rappen. Geïnspireerd door acts als Jeugdvertegenwoordig, Fresco, Ambu Gang ook zeker.
0: Ja.
2: En begon heel speels, begon een beetje experimenteel en steeds erin ontwikkeld. Ik ging naar de Rock Academie, daar moet ik Skipper. Ben ik een duo mee begonnen, YPRD. Heel veel oldschool dingen ook gemaakt. En afgelopen jaar eigenlijk heb ik echt deze sound gevonden. Meer een soort indie pop / alternatieve pop.
0: Ja,
2: maar wel nog gemixt met rap gewoon.
0: Ja, maar die kern van hiphop die je net vertelt, in ieder geval de inspiraties die je hebt, ik wil niet zeggen dat ze ver weg zijn, maar je hebt nu wel meer je eigen sound te pakken wat dat betreft.
2: Het is zeker een reis geweest. Zeker heel lang gezocht, heel veel geprobeerd, heel veel sounds heb ik gemaakt. Maar ik ben er achter gekomen dat dit me gewoon het allerbeste staat. Hier kan ik mijn verhaal op de meest interessante en chille manier vertellen.
0: En vet hoor. En vertel even over de naam El Denko, want dat is ook eentje die heel erg opvalt. Wil je ook? Er zijn zoveel vraagtekens die ik erbij heb. Niet op een negatieve manier.
2: Ja,
0: maar waar komt dit vandaan?
2: Ik zat een keertje in de metro. En toen was ik denk 14, 15 of zo. En toen lag daar onder mijn stoel lag een soort blaadje me opgevouwen. Vouw die zo open, staat El Denko. That's me.
0: Jij hebt je artiestennaam op een notitieblaadje ergens in een metro gevonden?
2: Ik dacht, maar ik voelde het meteen.
0: Wat dat betreft heb je wel veel te danken aan het openbaar vervoer. Zo.
2: Precies, daarom. De cirkel is gewoon.
0: Hey, waar moeten we zo meteen op letten in deze track Huilen in de trein? Wat je zegt, een beetje die alternatieve, ook wel een beetje die popkant op. Het is echt een song met rap, inderdaad. Hoe heb je deze track, wanneer dacht je, op deze manier moet deze track geschreven worden? Want die boodschap, denk je dat het onderwerp er als eerste lag, of niet?
2: Zeker. Ja, de hele track is gewoon voortgekomen uit de periode in mijn leven waar het gewoon, misschien in de track misschien ook een beetje doorgaat. Het ging niet zo heel goed.
0: Nee.
2: Qua carrière, privé.
0: In het refrein zit best wel wat onzekerheid. Dat je jezelf afvraagt dat mensen denken, wie de fuck denken ze wel dat ik ben op een negatieve manier?
2: Ik zat gewoon, het kwam gewoon zo te zijn dat al mijn emoties gewoon, die ik ook een beetje weggestopt had, gewoon eruit kwamen en ik moest het aangaan. Het gebeurde het vaakst in de trein. Ik zat gewoon veel in de trein en daar besloot ik het gewoon aan te gaan. En ik dacht op een gegeven moment, fuck it, als ik moet huilen, dan ga ik dat gewoon doen. Ik moet dit aangaan en het is uiteindelijk een heftige periode geweest, maar ook de reden dat ik hier nu zit is ook wel zo mooi.
0: En die sound is best wel vrolijk. Het staat best wel haaks op de boodschap misschien ook wel. Maar is dat dan dat je uiteindelijk, de boodschap lag er eerst en uiteindelijk heb je misschien die oplossing ook deels in de muziek gevonden bij deze track?
2: Zeker. Ja, ik maak sowieso muziek gewoon over alles wat ik zie, alles wat ik leef, alles wat ik voel vooral. En ik hou gewoon van contrasten ook. Ik denk, ik kan wel een heel verdrietige sound gaan kiezen, maar dat is al zo vaak gedaan. Ik hoorde die beat en ik weet oprecht niet hoe ik dit dacht van, dit is de sound, maar ik voelde het, ik leg het erop en denk, ja, dit is tof. Dit is
0: lekker, man. Ik hoop dat dit een begin is van nog veel meer, van veel meer hele mooie dingen sowieso. Als we nou even nu heel ambitieus kunnen denken, dat dit ook daadwerkelijk het begin is van heel veel vette en heel veel hele mooie dingen. Stel, ik spreek jou over een jaar of 5 weer. Mm-hmm. Wat heb je dan gedaan? Wat zijn de dromen?
2: Hele mooie festivals gespeeld, hele mooie...
0: Wat is je droomfestival?
2: Toch weer zo Lowlands of zo.
0: Ja.
2: Pinkpop, de grote dingen. En als ik zo hier om me heen kijk, zo 3FM. Ja, hey, 3FM Trending Talent. Je weet toch, dat is toch waar uiteindelijk hele mooie dingen kunnen gebeuren.
0: Dat is waar. Die stembussen gaan natuurlijk uiteindelijk ook volgend jaar gewoon weer open.
2: Zeker.
0: En de winnaar van Trending Talent van dit jaar heeft ook een keer op jouw stoel gezeten. Als winnaar van Voor het Eerst Vooraan. Dus wie weet wat die is, kan nog komen natuurlijk. Voor nu... Wil ik ook wel graag weten, waar kunnen we even checken de komende tijd? Wat gaat er nog aankomen? Ga je nog ergens optreden de komende tijd waar we het live kunnen zien? Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
2: Ja toch, ik ga sowieso geen EP uitbrengen. Goed nieuws voor iedereen. Ik ga geen EP uitbrengen. Dat betekent dat ik wel gewoon superveel singles ga uitbrengen. Ik wil gewoon heel erg laten zien wat ik afgelopen tijd aan gemerkt heb. En dat wil ik doen door heel veel singles te droppen. Gewoon elke maand, 2 maanden gewoon iets. Het is veel leuker dat ik zeg, ik heb over 3 maanden heb ik 8 tracks. Nee, heb gewoon elke 6 weken krijg je er gewoon eentje van me.
0: Ja, dat is wel lekker.
2: Dus toch volgens mij al 15 januari heb ik hoofd tijdens Noordenslag bij Pingo Radio. Had ik een plek aangeboden gekregen. Ik moet nog even met mijn muziek op Zuidcoach.
0: Ik zou dat gewoon
2: concretiseren. Maar daar kun je mij bij 3 Zusters volgens mij, kun je mij sowieso checken.
0: Dat zou ik sowieso aannemen.

0: Lekker man.
1: Heerlijk, voor het eerst op 3FM. De winnaar van voor het eerst vooraan van gisteren. Eldenko met huilen in de trein. Nogemaals, gefeliciteerd.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: 53%
2: iedereen
1: van de
2: stemmen. Heel graag bedanken.
1: Dat is veel, hè? Lekker man.
2: Dankjewel.
1: Goed gedaan. Sowieso heel erg bedankt voor het langskomen. Fijne reis terug naar het zuiden zo.
2: Dankjewel.
1: Ik rij om een uurtje of één achterna, dus zorg even dat er ergens snackjes langs de weg liggen. Zijn er artiesten waar jij toevallig mee hebt samengewerkt de afgelopen tijd, misschien van de Rock Academy, die jij zou willen aandragen om misschien volgende week wel op jouw stoel te zitten hier bij Voor het Eerst Vooraan, die een beetje ook die eerste plek op de radio verdienen, als het ware?
2: Ja toch. Want die meteen in me opkomt, die ik sowieso niet kan noemen, is Skipper. Is de rapper waarmee ik ook in YPLD zit, ja. Een duo waarmee ik werk. Hij is een van de beste rappers van Nederland. Hij verdient ook gewoon om hier te zitten. En gewoon iedereen die dit nu ziet en denkt, ja, ik wil ook verder met mijn muziek het gehoord laten worden. Geef het gewoon op. Let's go.
1: 3fm.nl/pitch, dat is waar je moet zijn.
2: Ja,
1: nog een pitch voor dit item ook. Hey, dankjewel man en fijne reis naar huis.
2: Heel erg bedankt.

Fontaine's DC, Marianne. Dat nieuwe album gaat volgende week uitkomen. Ik kan niet wachten, jongen. Ik ben zo benieuwd wat er allemaal op staat, jongen. Fontaine's DC. En toch een van de beste bands nu, hè. Martin Garrix en Ed Sheeran krijg je nu. Repeat it.

0: En It's That Time hoorde je bij 3FM. Zometeen een hele fijne 3FM vooraan. Een livebox throwback. Een livebox optreden uit het archief van dit programma. Waarmee we ook gelijk vooruitkijken naar een livebox optreden van komende week. 3FM.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: 3FM. Een hele goede avond. Vooraan gaat zometeen voor jou verder. Met live muziek van Wies. Jawel. En ook een hele vette nieuwe Nederlandse tune die je niet kan verstaan. Hoe die klinkt, hoor je zometeen na het laatste nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt-het-vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden.
1: 3FM.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
9: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Sebastiaan Hooghuizen.
13: Oeh, wat heb ik zin in volgende week. En wat krijgen we er zometeen een lekker voorproefje van? Wat het precies is, hoor je naar Panic at the Disco.

0: en Bass Persuade.
1: Vooraan Livebox Throwback.
2: Vooraan Livebox Throwback, zeker, zeker. I know, I know. Eerst wil ik eventjes

Want het is een belangrijke. Het is namelijk niet alleen een throwback. Het is ook een mooie tease. Het is een mooi voorproefje van wat we komend weekend gaan krijgen hier in de 3FM Livebox tijdens Vooraan. Want eindelijk zijn ze weer terug bij Vooraan en bij de Livebox. Wies

0: De Bless Madonna, Serotonin Moonbeams in de Olivier Bakker Edit.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: En met Jesse, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Sebastiaan.
0: Heb je zitplaatsen gehad of staanplaatsen vanavond?
2: Zitplaatsen, want dat was de laatste plaats wat nog beschikbaar was.
0: Je zat helemaal in de nok van de Ziggo, of niet?
2: Nee, echt dichtbij, derde rij.
0: Oh, wauw man, je had de best view in de house.
2: Ja, ik mocht echt niet klagen. Het is wel het enige kaartje wat beschikbaar was toen ik hem kocht.
0: Ja, de solo-avondje, solo-date gehad.
2: Ja.
0: Ach, wat lekker man. Jij was bij...
2: De Strokes.
0: Oh, wauw. Voor het eerst in 20 jaar stonden zij met een solo-headline show in Nederland. De laatste keer was in 2006 in de toen nog Heineken Music Hall. Nu dus in een uitverkochte Ziggo Dome. Neem me even mee. Je kwam binnen in die zaal. Hoe openden ze de show?
2: Ja, met Dine & Dash. Oh, echt, de intro was geweldig. En dan Dine & Dash gelijk, het beste nummer van het album. Hallo?
0: Ja, ik ben er nog. Neem me mee.
2: Echt, het beste nummer van het album. En echt, begin tot eind was echt geweldig.
0: Wauw man. Neem even mee, wat was het, dat is dan lekker een begin. Zijn er nog bijzondere dingen gebeurd? Want het is altijd wel een beetje een onvoorspelbare avond, hè? Een show van de Strokes.
2: Hij was nuchter volgens mij.
0: Hij was nuchter.
2: Ik heb geen fout horen maken.
0: Oké, en was hij op tijd?
2: Ze waren te vroeg zelfs, een kwartier te vroeg.
0: Oei, dat is ook niet fijn, hè, eigenlijk.
2: Oh ja, ik zat er al, dus ik vind het niet erg.
0: Ja, maar dan is de avond ook eerder voorbij.
2: Hij is even wat afgelopen als wat op de mail stond. Dus,
0: dan heb je dus gewoon een kwartier extra gekregen. Dan hebben we niks te klagen.
2: Voor mij voor wel, ja. Voor mij was het een kwartiertje extra.
0: Maar voor jou dus het absolute hoogtepunt, de opening met Dine & Dash.
2: Ja. En het einde met de Ole Toen en Mes, dat was ook echt geweldig.
0: Ach man, wat heb jij een avond gehad. Van begin tot eind genoten.
2: Ja, daarom. En morgen ook weer. Geweldig.
0: Ah, lekker man. Hey, maak er een mooi Strokes weekend dan van, hè?
2: Ja, moet goed komen. En ik heb weer heel veel concerten nog deze maand.

of jij een beetje naar de late avond van 3FM hebt geluisterd. De afgelopen week, maar dan heb je het misschien wel gehoord. Er was iemand bijzonders te gast bij 3 voor 12.

sowieso een leuk gesprek geworden. Een hoop fragmenten ook ervan misschien wel voorbij zien komen op de socials. Misschien dat je wel het hele interview hebt geluisterd. Heb je dat niet gedaan? Check het nog eventjes via de NPO Luisterapp. Kun je het allemaal gewoon terugluisteren. Op dit moment is ze haar release show aan het spelen voor een heel klein publiek in de Melkweg in Amsterdam. Een van de tracks op dat nieuwe album is Geen Rem. Een track die we al een tijdje hebben gedraaid al op 3FM. Leuke is, die track is dus ontstaan op de afterparty van de Song van het Jaar uitreiking van 3 voor 12. Mocht je nou echt willen weten hoe dit verhaal zit, check dan even die uitzending van 3 voor 12 terug. Via de NPO Luisterapp kun je dat allemaal terug gaan luisteren. Hoor je nu?

En Clooney, Free Your Mind. Florence Road. Je denkt, ze gaan een keer gas terugnemen. Maar nee, ze bouwen maar verder. Ze beuken maar verder. Ook met deze nieuwste. Wish Upon You. Bij

3FM en Take Me Back. Afgelopen vrijdag is het nieuwste album van Jason Status uitgekomen. By far het allervetste project wat ze tot nu toe hebben neergelegd. Bijzondere boodschap ook erachter, bijzonder thema. Wil je daar meer over weten? Check dan de NPO Luisterapp of 3FM.nl. Ik heb een uitgebreid interview opgenomen met Will van Jason Status afgelopen week. Over onder andere de grote middelvinger naar AI en de show naar AFAS volgend jaar. Je hoort het nieuws samen met Lil Sims nu. Dit is Carnage bij 3FM.

0: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeans specialist.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.

0: van Jamie Miller, Baby Doll, na het allerlaatste nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden.
0: 3FM. Sebastiaan Okhuizen. Goedemorgen, goeienacht, goeieavond. Moeten we heel bont hebben gemaakt hoor. We pompen hem lekker verder met u over Mono. Dit is Good Life.

0: Jamie Miller, je hoorde Baby Doll.
1: Zo zitten we dan, hè? Weer een nieuwe week. Ik kreeg net een berichtje dat Barend van Delen ziek is. Dus, wat doen we dan? Allemaal even een Instagram berichtje sturen naar Barend. En een beterschap wensen. Betekent wel, dan moet ik gaan werken vanmiddag. Hey, nieuwe weken, we zijn gewoon weer lekker begonnen. Maakt allemaal geen zak uit, we knallen hem lekker door. Zometeen wil ik even met jou samen de diepte induiken op het gebied van de nieuwste van Bente, Parachute. Ik hoorde daar een verrassingje in deze week. Want die trekt ze al een tijdje uit. We hebben met z'n allen volgens mij al best wel veel geluisterd. Maar ik hoorde iets erin voorbij komen afgelopen week toen ik hem hoorde op de radio. Dat ik dacht, hey, daar moet ik het even met jou over hebben. Eerst wil ik je meenemen in het allernieuwste van Kingfisher. Kingfisher is een band die we al best wel wat hebben gedraaid hier bij 3FM. Die ik in ieder geval ook al heel erg lang draai, omdat ik gewoon echt super fan ben van die boys. Komen uit Ierland, ze hebben ze drieën. Klinken op het podium alsof ze met z'n achttienen zijn. Maar dat is ook omdat er zoveel mensen meezingen. Wat ook niet zo heel moeilijk is als de eerste track in je set zo begint. I cried away after I lost my mind. Dan begin je natuurlijk ook wel lekker. Nu is dit wel up-tempo en hard. Hard, hard. De nieuwste is wel een beetje tegenovergestelde. Wel ook een tragische titel, dat is I Cry Like Webbed. Heet deze How Lonely, maar och. Hoe ook die intro zo openvouwt. Wat een schitterend liedje dit. Kingfisher, de allernieuwste, heet How Lonely. Je hoort hem met 3FM.

Cat's Eye op 3FM en Animal, de nieuwste van Bente. Parachute heb je vast wel een paar keer voorbij horen komen de afgelopen tijd hier bij 3FM. Goed liedje, gewoon weer echt steengoed van Bente. Met natuurlijk ook weer schitterende teksten. Gewoon het refrein alleen al. Soms hoop ik dat ik val, zodat ik toch kan zien dat jij er staat. Jij vangt me op, mijn parachute laat ik thuis vandaag. Ik wil niet uit elkaar. Dat refrein op zich al. Eigenlijk maar 2 zinnetjes, 3 zinnetjes misschien. Die je gewoon helemaal inpakken. Maar stiekem zit er ergens in een coupletje verderop. Een waanzinnige soort van metafoor verstopt. Die volgens mij allemaal een beetje missen. Luister goed.

Cat's Eye op 3FM en Animal, de nieuwste van Bente. Parachute heb je vast wel een paar keer voorbij horen komen de afgelopen tijd hier bij 3FM. Goed liedje, gewoon weer echt steengoed van Bente. Met natuurlijk ook weer schitterende teksten. Gewoon het refrein alleen al. Soms hoop ik dat ik val, zodat ik toch kan zien dat jij er staat. Jij vangt me op, mijn parachute laat ik thuis vandaag. Ik wil niet uit elkaar. Dat refrein op zich al. Eigenlijk maar 2 zinnetjes, 3 zinnetjes misschien. Die je gewoon helemaal inpakken. Maar stiekem zit er ergens in een coupletje verderop. Een waanzinnige soort van metafoor verstopt. Die volgens mij allemaal een beetje missen. Luister goed.

mijn parachute laat ik thuis vandaag. Ik wil niet uit elkaar. Dat refrein op zich al. Eigenlijk maar 2 zinnetjes, 3 zinnetjes misschien. Die je gewoon helemaal inpakken. Maar stiekem zit er ergens in een coupletje verderop. Een waanzinnige soort van metafoor verstopt. Die volgens mij allemaal een beetje missen. Luister goed.

0: Sebastian.
1: Nog iets meer dan een maand en dan is het stroomnet in heel Nederland. En het internet in heel Nederland. En ook nog eens alle ziekmeldingen in Nederland sky high en overbelast. Want dan is het eindelijk zover. Na 13 jaar wachten komt er eindelijk een nieuwe GTA uit. GTA 6, 19 november. I am so ready. Het is natuurlijk een waanzinnig spel. Dat weten we nu al. Alle GTA's ooit zijn goed. Je speelt natuurlijk in een verhaallijn. Je speelt eigenlijk als acteur van een bepaalde film. Laten we eerlijk zijn. Het is echt een waanzinnig script dat iedere game heeft. Met een hele wereld die daar omheen is gebouwd. Je moet missies doen. Je moet auto's jatten. Je moet banken beroven. Je moet naar de hoeren. Je moet alles doen wat God verboden heeft wat dat betreft. Maar ook een wezenlijk belangrijk onderdeel van GTA... dat zijn radiostations. Al vanaf de begindagen van het spel, tientallen jaren geleden... tot aan de laatste GTA die is uitgekomen, GTA 5... kun jij in ieder voertuig, motor, auto, vliegtuig, boot, helikopter... zeppelin, overal kun je radio luisteren. Dat zijn allemaal fictieve radiozenders... die stuk voor stuk nu zijn uitgegroeid tot cultzenders. Ik kan ze uit mijn hoofd alle teksten die worden gesproken op Nonstop Pop FM. En er is leuk nieuws, want twee dagen geleden werd bekend dat... meerdere artiesten DJ's worden bij de nieuwe GTA-radiozenders. Ik zag voorbij komen onder andere Bad Bunny... die een eigen radiostation gaat krijgen. Maar ook Lana Del Rey gaat een eigen radiostation hosten. Volgens mij samen met Morgan Wallen. Die heet MW. En ze had ook weer een of andere naam volgens mij gekregen. Lana Del Rey, een soort van DJ-naam. Het station gaat heten Backcountry Radio. En... dan gaan ze, als het goed is, weer samen dat programma dat presenteer ik. Dit is een beetje hoe het gaat klinken. Lana Del Rey en Morgan Wallen samen.
2: Man, I love outlaw country. Nothing more poetic than singing about crime.
3: I can listen to those guys sing about anything.
4: Need a little time off for bad behavior.
1: Ah, want ik vind het zo goed. Nu al, je hoort dat corny, neppe radio maken wat ze doen. Gewoon dat afgezaagde vormpje. En het klopt gewoon, toch wel. GTA 6 is coming met dus een beetje input van Lana Del Rey. 38 nachtjes slapen. Scheelt dus, twee keer douchen. Lana Del Rey hoor je nu op 3FM met Born to Die.

0: heb een idee.
1: Ik denk wel, als je zo'n fuck aan. Het is zo'n zucht waarvan je denkt. Volgens mij is hij gewoon heel brak. Fuck aan hangover. Ik denk dat het zoiets is. Het is 3FM met zometeen een opposites feestje op mijn gang.

deze track op. En wat ben ik blij dat ze terug zijn. Wat ben ik blij dat we lekker kunnen dansen tijdens een feestje op mijn grapje. Graf, sorry. Feestje op mijn grap. Daar zijn er genoeg op gevierd, denk ik. Opposites hoorde je bij 3FM. Zometeen kun je even lekker langzaam die nacht in gaan duiken. Met Frank Ocean heb ik voor je klaarstaan. En Lost, ook de allernieuwste van X3FM.

Lick Hilly op 3FM en I Follow Rivers. Hey, de nacht van 3FM komt eraan met heel veel goede tunes. The Gorillaz, Feel Good Inc, Adela, Ain't in LA. En heel de Chemical Brothers ga je horen. Stap lekker. Spreek je de volgende weer. Dit is John Mayer, Shadow Days.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.